0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen, ook kans op onweer. En het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Soms heb ik twijfels, vraag me af waar gaat het heen. Zoveel mensen om me heen, maar toch voel ik me vaak alleen. Deze wereld maakt me hard, maar toch mijn hart is niet van steen. Ben geboren door en voor de liefde, net als iedereen. Ik ben van vlees en bloed en ook stoot ik mijn kleine teen soms. En als ik met je praat, weet dat ik het met je meen. Ook ik doe nog gemeen soms, maar dat is niet gemeen. Want emoties doen een hoop, maar weet dat ik ze met je neem.

En ik word duiken in het diepe, in de golven van geluk. Samen heel het land door, op vliegen in de lucht. Ik heb altijd je rug en ik kom altijd bij je terug, schat. We dragen die bagage van ons samen in een rugzak. I got

0: Hey.
1: Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

onzienbare nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet

0: Do not stop.
1: We are black people and we shouldn't have to feel like this. We shouldn't have to protest because y'all are treating us wrong. We do this because we need to and have rights.
2: Vrienden uit Limburg, onze Brabant, hè. Gaan we even naar voren. Nou, heb ik er wel 4 jaar gewoond.
3: Je hebt in Limburg gewoond.
2: Hè? Ik heb daar 4 jaar gewoond, dus misschien kan ik me toch wel een
3: leertje
2: in Limburg te zeggen, of niet?
3: Wat dacht je van de neus omhoog?
2: Dat doen we.
3: Oké. Moet lukken. Komt-ie.

0: Als dit niet eens is, gaan we nu op zijn Brabant verder.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening.

0: af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweide Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum en ook stond ze op nummer 11 bij de laatste kamerverkiezingen. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar de VS. Ze stopten toen met hun werkzaamheden voor het Koningshuis. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Volgende week, dinsdag, is de return. Het weer, in het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. En het wordt dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Huizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Mariana.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsa met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval zijn volgens Oekraïne 6 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen geraakt. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. De lening wordt door steeds meer gemeenten aangeboden. Dat moet het kopen van een eerste woning makkelijker maken. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Het weer. In het westen buien, mogelijk met onweer en hagel. In het oosten blijft het tot 's ochtends droog. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag in het hele land kans op regen en ook kans op onweer. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK...

0: reparatie en onderhoud van je auto? Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Omroep het Hoge Land.

Nee, het is een spontaan blik. Ik heb hem gevuld met zilvervliesrijst. Het klinkt inderdaad precies als een sambalbij. Het is een cadeautje, maar niet voor jou.

zegt. Door speul je als kind in je wereldje klaar, al dreun kom je door voor terecht. Verdaan is de pikkel, hij schimde ze brak. Verdaan er is beenmeske weer. Af zo de veedam, hoger zand of de opschiel. Toch steeds, het vergeet je nou weer.

Geluk van je jeugd, goede lood te passen. Of eigenlijk ben je altijd te dood. En als je angst bent en het woord vrouwen dat wat.

zit op de broodstaal, de zakje op een spoor. Dan komt toch altijd te kort. Dan aten we nog poffert en bonen op de weg. Zelf weer als die zon nog lijkt. Dan zien wie neigt, je bent met er een. Wie zien gewoon business life.

aan degene in het donker die verdwaald zijn in de mist. Geef licht, geef licht. Geef alles wat je hebt, geef de liefde een gezicht.

om ons heen. Zie de leugen die regeert. Zie de ongeleide leiders en hun volk dat krepeert. En zie de oorlog die maar doorgaat, ook al is ze ver van hier. Onze wereld is te klein om het niet te willen zien.

Ik stak mijn kop soms in het zand, maar de haan die bleef maar kraaien. Alsof hij zei je moet iets doen om een verschil te kunnen maken. Je kunt verdrinken in cynisme, alsof het toch niets uit zal halen. Maar in de verte schijnt een ster die de richting kan bepalen. En hij geeft licht, geeft licht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met ballistische raketten. Bij de aanval op de stad zijn volgens Oekraïne 5 mensen omgekomen. Ruim 20 mensen raakten gewond. Er zijn woongebouwen beschadigd en ook raakten de ruiten van een kinderziekenhuis beschadigd. Er viel ook een dode in een voorstad van Kiev. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook een zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar Californië in de Verenigde Staten. En ook legden ze hun taken toen neer voor het Britse koningshuis. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø/Glimt.

0: De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschoof nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return in Noorwegen. Het weer, her en der wat buien bij een graad of 14. Later vandaag ook meer regen met kans op onweer. Tussendoor wat zon en het wordt 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

slide.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Het gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6e dode viel in een voorstad. Er worden meer startersleningen afgesloten. Daarmee kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen volgens Britse media naar een woning buiten Londen. Ook hun zoon en dochter komen mee. Die gaan vanaf volgende maand naar een Britse school. Harry en Meghan verhuisden 6 jaar geleden naar Californië in de Verenigde Staten. Ook legden ze toen hun taken neer voor het Britse koningshuis. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn 7 mensen omgekomen. Het gaat om de piloot en 6 toeristen. Onder hen zijn ook het hoofd van de inlichtingendienst van Ecuador en zijn vrouw. De helikopter was onderweg naar een natuurreservaat. Het zou zijn misgegaan bij een landingspoging op de top van een berg. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bode Glimt. De eerste playoff-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de return. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 14. Later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. En tussendoor wat zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Verdomme Kees, alweer een jaar vandaag dat jij begraven bent. Gek toch hoe vlug dat went. Want God je weet, ik mocht je erg graag. Ik wist wat ik aan je had. Nou ja, hoe noem je dat?

Kees. Verdomme Kees, een jaar is toch wel lang als je elkaar niet ziet. Ik weet het eigenlijk niet. Het gaat allemaal toch doodgewoon zijn gang en het draait, bedenk ik nou, hier ook wel zonder jou.

Dat zegt iets naar ik vrees, Kees. Verdomme Kees, ik weet het nou niet meer. Ik denk steeds aan wat je zei. Het gaat allemaal voorbij. En dat de tijd van leven telkens weer gewoon opnieuw begon. Niks nieuws onder de zon. Maar dat is niet waar, want jij was enkel jij. Jij hebt hier rondgedwaald en dat wordt nooit herhaald.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht bestookt vanuit Rusland. Dat gebeurde volgens de burgemeester met ballistische raketten. Daarbij zijn onder meer woongebouwen geraakt. Ook raakten de ruiten beschadigd van een kinderziekenhuis. 5 mensen in de stad kwamen om het leven. 6 doden viel in een voorstad. Er worden steeds meer startersleningen afgesloten, meldt het kadaster. In de eerste helft van dit jaar sloot ruim 8% van de starters zo'n lening af. Dat was vorig jaar in dezelfde periode 6,4%. Het kadaster weet wel waarom het aantal startersleningen is gestegen.
2: Als je landelijk kijkt, zijn er ook gewoon meer gemeenten die het zijn gaan aanbieden. En binnen gemeenten zien we ook wel een toename. En ik denk dat een mogelijke verklaring daarvoor is dat de woningprijzen gewoon gestegen zijn. Dus in die zin wordt het vooral voor starters gewoon nog weer wat moeilijker om een woning te kunnen kopen.
1: De meeste startersleningen worden afgesloten op Texel en in Lelystad. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat. Daarvoor voelden ze zich ook onveilig, maar nu hebben ze het er meer over, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat. Ze zetten vaak hun live-locatie aan of appen als ze thuis zijn. De droom van Champions League voetbal in Nijmegen lijkt al na de eerste play-off-wedstrijd in duigen te vallen. NEC ging in eigen huis onderuit.
3: NEC verliest in eigen huis met 1-3 van Bodø/Glimt. En moet het volgende week in Noorwegen gaan doen. Maar dat wordt heel erg moeilijk.
1: Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen dus. Het weer op de meeste plekken droog. Later vandaag kans op regen. Soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener.

0: Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technischexpertjansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
5: Omroep het Hoge Land.

En dan gooi ik mooi met hem spullen. En dan mag hij hem naar buiten om te wandelen. En dan kijk ik voor het raam naar buiten hoe die hond daar fijn loopt te wandelen. En dan kom ik weer naar binnen en dan zeg ik, mooi hond.

al droomde ze nooit meer zo snel. Zij keek nooit ooit op het klokje, zo ging zij op in hun spel. En boom het groen van het loof,

zeg krik, balletje tik, dat jongen binst toe en dat ander ben ik. Het was koud, het was in januari.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Starters sluiten bijna 3 keer zo vaak een starterslening af als 5 jaar geleden, meldt het kadaster. Met zo'n lening kunnen ze makkelijker een eerste woning kopen. Vooral in Lelystad is die in trek. Bijna de helft van de starters maakt er gebruik van. Deze makelaar vertelt hoe dat komt.
2: Ja, je ziet in Lelystad eigenlijk best nog wel een grote groep woningen die in aanmerking komt voor de starterslening. En ik spreek gewoon veel starters die zonder die starterslening gewoon simpelweg niet kunnen kopen.
1: Ook op Texel worden veel startersleningen afgesloten. De Oekraïnse hoofdstad Kiev lag vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 8 doden gevallen, 10 mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. Bijna 1 week na het uitbreken van de natuurbrand in de Hoge Venen in België is het vuur nog niet onder controle. De brandweer had vannacht moeite met blussen vanwege het stormachtige weer. Daardoor was het zicht slecht en zijn bomen omgevallen. De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. De 6 miljoen euro die het Cultuurfonds vorig jaar vrijmaakte voor leningen aan culturele instellingen is bijna op. 8 instellingen hebben nu zo'n langlopende lening met lage rente. Maar ook andere musea en theaters willen er graag in krijgen en hebben de aanvraag gedaan, zegt het fonds.
3: Kennelijk geeft dat dus ook aan dat hier een enorme behoefte aan is. Dus dat is heel erg mooi. Het is alleen jammer dat we nu heel even hebben moeten stoppen, maar hopelijk snel weer verder.
1: Onder meer Museumpark Archeon en Museum Domburg hebben een lening via het Cultuurfonds. Het fonds heeft 7 miljoen euro extra nodig voor nieuwe leningen. Dat weer.

0: Op de meeste plekken droog, later vandaag kans op regen, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris en dan een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Abcoude voelen jongeren zich minder veilig op straat, blijkt uit een rondgang van NOS Stories. Het gaat vooral om jonge vrouwen, vertelt Lisanne van Spronsen van NOS Stories.
2: Een meerderheid van hen zegt tegen ons dat ze zich vorig jaar onveilig voelden. En onveiliger dan dat ze zichzelf daarvoor voelden. En dat dat nu nog steeds zo is, een jaar later of soms zelfs erger.
1: Vrouwen zetten daarom vaak hun live locatie aan of appen als ze thuis zijn. Het dodental van de nachtelijke Russische aanvallen op Kiev en omgeving is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De Oekraïnse hoofdstad werd onder vuur genomen met drones en ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. 3 dagen na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is een verlamde vrouw van 84 levend onder het puin vandaan gehaald. Ze was bedolven geraakt onder de ingestorte bamboemuren van haar huis. Reddingswerkers noemen het bijna een wonder dat er nog een overlevende is gevonden. Bij de aardbeving vielen zeker 73 doden. De natuurbrand in de Hoge Venen in België is nog steeds niet onder controle. Het vuur ontstond bijna een week geleden. De brandweer had vannacht moeite met blussen door het stormachtige weer, zegt dus deze verslaggever van de VRT.
3: De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk.
1: De brand in de Ardennen is een van de grootste natuurbranden ooit in België. Het weer in de loop van de dag op steeds meer plekken buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. En ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen,
7: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dave Tufani took the saxo.
1: I'm so in the mood.

Op één hand te tellen zijn de mensen die oprecht zijn. Blindelings vertrouwen, dat is link met een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn. Tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je end draait. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot het schip strandt, maar niet weten waar we varen.

Er is verrekte veel te zeggen, en te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is, en kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden, het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

En was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil, maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev en voorsteden lagen vannacht weer onder vuur. Er zijn zeker 13 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Rusland bestookte onder meer woongebouwen met ballistische raketten. Oekraïne komt middelen tekort om die snelle raketten te onderscheppen. De Ierse mediawaakhond heeft TikTok om uitleg gevraagd over video's van gevaarlijk rijgedrag na de dodelijke crash afgelopen weekend. 5 tieners kwamen op een Ierse snelweg om het leven toen ze al spookrijdend in een BMW op een andere auto botsten. 3 slachtoffers hadden eerder al video's op TikTok gezet van auto's die tegen het verkeer inreden of voor de politie vluchten. De mediawaakhond wil weten wat TikTok hiermee heeft gedaan en of het zich aan de wet heeft gehouden. Jongeren voelen zich minder veilig op straat, een jaar na de moord op Lisa van 17 uit Apkoude. Dat blijkt uit een rondgang onder jongeren van NOS Stories. Jongeren voelden zich voor de veelbesproken moord ook al onveilig, maar sindsdien hebben ze het er onderling meer over. Vooral vrouwen voelen zich onveilig op straat, maar ook mannen geven aan zich niet veilig te voelen. Dat is nu niet veranderd of zelfs erger geworden. Vrouwen ondernemen vaak zelf actie. Zo zetten ze hun live locatie aan of appen ze als ze veilig thuis zijn gekomen. Max Verstappen blijft bij Red Bull. Hij heeft zijn contract met 2 jaar verlengd en ligt nu tot eind 2030 vast. De laatste tijd gingen er geruchten dat Verstappen wilde vertrekken, onder meer vanwege de vele technische problemen bij Red Bull. Nu laat hij weten dat hij blij is met de contractverlenging en veel zin heeft om weer aan de top te komen. Verstappen won bij Red Bull tot nu toe 71 keer een Grand Prix en behaalde 4 jaar op rij de wereldtitel. Het weer, in de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon en een graad of 21. Ook morgen geregeld regen en fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Ik ga niet meer stressen over dingen die ik doe. Het helpt niet, wow. Ik heb veel te lang stil moeten staan. Nu mag ik weer op zoek en echt. Jij en ik, wij gaan het halen. Want winst is voor degene die het beste is in falen. Ik heb leren op te staan, na die val, door te gaan. Dus geen zorgen, maar voor nu denk ik niet aan morgen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf van afgelopen juni kwamen er veel meer mensen naar de huisartsenpost. Volgens onderzoeksinstituut Nivel lag het aantal contacten met de spoedposten tot 15% hoger dan op een normale zomerdag. De patiënten waren vooral baby's, jonge kinderen en ouderen boven de 85 met klachten door de hitte. Het Openbaar Ministerie denkt dat het bij nog 3 mensen kan bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 2 sterfgevallen onderzocht die mogelijk gelinkt kunnen worden aan Funcaps. Het totaal aantal sterfgevallen kan ermee op 23 komen. De site bood kalmeringsmiddelen, pijnstillers en andere drugs aan zonder bijsluiter.

0: populair in Peru. Op de achterkant van het bordeaux-rode shirt staat een afbeelding van Sint Rosa. Dat is de stadspatrones van Sittard, maar ook de beschermheilige van de Peruaanse hoofdstad Lima. Online delen Peruaanse media en influencers massaal foto's en video's van het tenue. En ook de Rooms-Katholieke parochie van Santa Rosa de Lima heeft het shirt op haar kanalen gedeeld. Het shirt is ontworpen door een stagiair. Het weer. In de loop van de dag op steeds meer plaatsen buien, soms ook met onweer. Tussendoor wat zon bij een graad of 21. Ook morgen af en toe regen en het wordt fris met een graad of 20. In het weekend minder buien en iets meer zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Hij werd dinsdag opgepakt. Sinds 2 jaar geldt er geen verjaringstermijn meer voor verkrachtingen. Binnenkort begint een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Anders dan in voorgaande jaren is deze prikronde alleen bedoeld voor 70-plussers en een aantal kwetsbare groepen. De vaccinatiedoelgroep is verkleind op advies van de Gezondheidsraad. Het aantal infecties, ziekenhuisopnames en sterfgevallen door COVID-19 is de afgelopen jaren afgenomen. Uit onderzoek blijkt dat het risico op een ziekenhuisopname toeneemt vanaf 70 jaar. Vandaar het advies om vanaf die leeftijd te blijven vaccineren. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen geleden

0: Het weer. Er trekken buien over het land. Soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt maximaal 21 graden. Morgen weinig verandering. Ook dan buien bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Zo'n minuut verandert licht, verandert kleur. De schade van de boom, de schade van mijn hand. Terwijl dat een wiegot zijn verjoor bandiest. En achter thuis in het westen stoot de lucht in brand.

Dag voor dag worden dagen, minuten langer. Zware kruin, zuigen, sloopsteen en rustig rode glauwt.

gerold in de snee. Mond verstrikt, er wordt plaucht en er wordt fluit. Miljarden zonne stroom, het lijkt de wereld mooi en mooi. Maar of een touw zo, of een touw op een maandag, of een dinsdag me, droom ik dat geen ooit het huur naar ander verhoort.

moest van tjoer. Niks geen wachten in de file, niks geen avond tegen kinder, niks geen drijweek boetlandsproten. Wie bliep maar toes van tjoer, geef kar en knie nou zoveel vreten. Zal mevrouw's Blom ook nooit vergeten, scheelt ons 50 aan zich koorten. En dan gaan we een dagje toeren, oor om Jeppe en Tanjo. Of een dagje vogels, king en klauwers meer. Nog een dag of wat met kinderen, oor een dag en toen of zo. Maar wie sloopt is reis op ons eigen bed? Wie bleef maar toes van tjoer? Niks geen koffers vol bepakken, niks geen Duitsers die al snakken, niks geen bingo ver van hoes. Wie bleef maar toes van tjoer? Geen gesleep met rolden, hey dit. Noord een wc, woon vreemd op zee net. Of was in een

tegen kinder, niks gein drijwijk boetlands broden. Wie blieb maar toes van het joor, geef kat en knie nou zoveel vreten, zal buurvrouws blom ook nooit vergeten. Schilder

0: Met het NOS-journaal. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij DNA-onderzoek. In 1993 werd een vrouw in haar woning in Apeldoorn door een man bedreigd met een mes en verkracht. Er werd nooit iemand aangehouden, maar een DNA-spoor bleef bewaard. Een cold case team besloot een verwantschapsonderzoek te doen en kwam bij de verdachte terecht. Zijn DNA komt overeen met het spoor uit 1993. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en er zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Verder graven de goudzoekers zulke grote en diepe gaten dat de kans op ongelukken groot is. En autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. Justitie zegt dat er 3 nieuwe sterfgevallen gelinkt kunnen worden aan Pillicide Funcaps. En mogelijk komen er nog 2 bij. Daarmee zou het totaal aantal sterfgevallen op 23 komen. De eigenaren van de site verkochten zonder de juiste papieren onder meer slaap- en kalmeringsmiddelen en drugs, zonder klanten te wijzen op de risico's. Een proef met drones die medicijnen of bloedmonsters vervoeren tussen ziekenhuizen lijkt succesvol. Afgelopen jaar heeft 800 keer een drone gevlogen tussen de Isala-ziekenhuizen van Zwolle en Meppel. Het ging zonder problemen, ook als de inhoud gekoeld moest worden. Alleen als het hard waait kunnen de drones niet op pad. De proef wordt verlengd. Er wordt nu ook geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer, geregeld buien, soms met onweer of hagel. Op sommige plekken valt veel regen, tussendoor ook af en toe zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
1: Omroep het Hogeland.

Nooit voelde jouw voetjes waarvoor gras is bedoeld. De warmte van de zon heb jij nog nooit gevoeld. Je haartjes hebben nooit gewapperd in de wind. En ik heb geen idee welke liedjes jij leuk vindt.

jouw liefde, zo sterk als dit moment. Een voortdurend warme gloed, waar jij de bron van bent. Ik draag je in mijn hart, mijn kindje voor altijd.

0: dikke bak met beetmeel, kerel.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
2: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De drie Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkertrekwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de man die achter het stuur zat van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. Twee mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. Vier anderen raakten gewond, onder wie de bestuurder. Zijn vrouw zegt dat haar man al jaren naar de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld wilde. Een 53-jarige man uit Apeldoorn is opgepakt voor een verkrachting van ruim 30 jaar geleden. De politie kwam hem op het spoor dankzij

0: de hoop een betere toekomst op te bouwen. In het dorpje is geen sanitair en amper schoon water. Daarom wordt er gewaarschuwd voor een humanitaire crisis. Een ruimtemissie om een belangrijke telescoop te redden is mislukt. Ruimtevaartorganisatie NASA lanceerde een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zullen verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor alle kustprovincies vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd, windstoten en hagel. Het verkeer kan daar last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Boven zee zijn ook waterhozen gezien. Daarbij kunnen lokaal zware windstoten voorkomen. Een missie om een belangrijke telescoop in de ruimte te redden is mislukt. Het gaat om de SWIFT-telescoop, die meer dan 20 jaar onderzoek deed naar gammastralen. In de loop van de jaren verloor hij steeds meer hoogte en daarom lanceerde ruimtevaartorganisatie NASA een andere satelliet die de telescoop moest vastgrijpen en terugbrengen in de juiste baan. Nu blijkt dat de reddingssatelliet onbestuurbaar is geraakt. Het ziet er naar uit dat zowel de ruimtetelescoop als de reddingssatelliet binnenkort zal verbranden in de atmosfeer. De reddingsmissie kostte 20 miljoen euro, zegt NASA. Een klein dorpje in het westen van Kenia wordt overspoeld door goudzoekers. Er is onlangs per toeval een goudader ontdekt en daar zijn meer dan 10.000 mensen op afgekomen. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een humanitaire crisis. Er is nauwelijks schoon drinkwater en geen sanitair. Ook drinken de mensen volop illegaal gestookte alcohol en gebruiken ze drugs. Autoriteiten maken zich ook zorgen over het grote aantal jonge kinderen onder de goudzoekers. De ziekenhuizen in Zwolle en Meppel gaan door met hun proef om medicijnen en bloedmonsters heen en weer te brengen met drones. Afgelopen jaar heeft er 800 keer zo'n drone gevlogen. Dat ging altijd goed, ook als er iets gekoeld moest worden. Vanaf nu wordt er geëxperimenteerd met andere soorten medicijnen en monsters voor laboratoria. Het weer dan, niet overal code geel, maar wel in het hele land kans op buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Morgen is het regenachtig en dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied, in de Hoge Venen, zijn brandweerlieden nog bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België, voor het geval ze weer nodig zijn. De Duitse brandweer, die was komen helpen, gaat morgen weer naar huis. Een vastgoedbaas in China moet levenslang de gevangenis in voor fraude, omkoping en verduistering. De 67-jarige W.K. Yan bouwde zijn vastgoedimperium Evergrande op door lening op lening te stapelen. 5 jaar geleden ging de projectontwikkelaar failliet en kwam China in een vastgoedcrisis terecht. Naast de oprichter zijn nog 56 mensen veroordeeld. De 3 Nederlanders die om het leven kwamen bij een zwaar verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio waren daar voor een trekkerwedstrijd. Dat zegt de vrouw van de bestuurder van het busje dat werd geramd door een vrachtwagen. 2 mannen van 55 en een man van 44 overleden ter plekke. 4 anderen raakten gewond, onder wie...

0: in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen,
0: Marianne.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Omroep het Hoge Land.

met het gelijk in het hoofd. Het geweer op de schouder. Klimt de soldaat op de sokkel. Doel en dood voor ogen.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Rotterdam zijn drie mensen opgepakt nadat gisteren een dode man werd gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en twee vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in de woontoren Het Statendam in het centrum van de stad. Een bekende had alarm geslagen omdat hij of zij geen contact met de man van 38 kon krijgen. Volgens nog onbevestigde berichten werden de drie verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden door de politie en toen gearresteerd. Een jongen van 17 die een explosief liet afgaan bij een gebouw op de Amsterdamse Zuidas is veroordeeld tot 5,5 maand jeugddetentie. Het grootste deel daarvan voorwaardelijk. Hij hoeft niet meer de cel in. De explosie was in maart en was onderdeel van een reeks aanslagen op Amerikaanse en Joodse doelwitten. De jongen bekende dat hij het explosief liet afgaan en zei dat hij dat deed voor geld. De mogelijke opdrachtgever zit vast in de VS. Die man wordt verdacht van het coördineren van 18 aanslagen. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is grotendeels onder controle. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt. Als het weer zo blijft, dan zal de brand zich ook niet verder verspreiden. Aan de oostkant van het gebied in de Hoge Venen zijn brandweerlieden nog druk bezig de brand in te dammen. Aan de westkant is dat al gelukt. Blushelikopters en vliegtuigen van verschillende Europese landen blijven nog tot zondag in België. KNMI waarschuwt in meerdere provincies in het noorden en oosten van het land vanwege onweersbuien die overtrekken. Die kunnen gepaard gaan met veel neerslag in korte tijd. Windstoten en hagel. Het verkeer kan er last van hebben en ook buitenactiviteiten moeten rekening houden met het weer. Net buiten Dokkum is een fietser zwaar gewond geraakt bij een blikseminslag. Het weer. In het hele land komen buien voor, soms met onweer en hagel. Tussendoor schijnt af en toe de zon en het is ongeveer 21 graden. Vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. En ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
5: TechnischExpertJansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

En vanzelfsprek bij Omroep Eems Delta. Van harte welkom, luisteraars, naar Vaalsplat van deze donderdag, de 20e augustus alweer.

0: En was we weer hartstikke blij om ben dat we halve uur Grunnings gewoon pro
1: ja,
0: en lusten.
1: Ja, zeker. Bieden. Mooi. Mooi
0: ben we eigenlijk een beetje vooropricht, hè. En dat is hartstikke mooi. Want we hebben ja, ook prachtige projecten waar we over lusten. Gewoon wat ook alles met Grunnings te maken heeft. En met tol en met geschiedenis en nog van alles en nog wat. En Piet gaat er straks even wat meer van vertellen. Wel zijn niet.
2: Piet Tuinman.
0: Uiteraard. Mijn naam is al Sutterjoor Epperscholt. Ja. Van harte welkom nogmaals bij Valsplat. En nou Piet, ik geef die het woord maar, want doe ik eens voor bij de pro naar niet.
1: Ja, want doe je eens. Als ik zo,
0: nee,
1: ja, als ik zo naar die kiek is, doe een.
0: Ja, ik ben stoken een wesp. Ja,
1: oh,
0: tamar.
1: Ja, ja, nou, ja.
0: Volgende onderwerp.
1: Dan ben je een dik open. Ja, oké. Okay. Nee, in ons programma, ja, de eerste, onze vaste onderwerp natuurlijk, dat is dat we straks om 17:15 Jannes Wiesman kriegen met weer. We draaien natuurlijk ook weer de ploot voor Dirk en hopelijk kunnen we ook de ploot voor Piet draaien. Straks, en dan beginnen we straks ook met een prachtig mooi Grunnings verhaal van Anne van der Molen en wie hem gasten. Wanneer Baffelt en Rasket, ja, die kregen een bijzonder audiowandeling en dat droeg de titel Vertellers. Een route van 5 kilometer langs plekken waar verholden leven. Verholden die anders misschien voor altijd verdwijnen zullen. Vandaag praat we met Ali Dijk en Hessel Elsers over hoe dit project is ontstaan en wat het betekent voor het dorp en waarom ergenoin deze wandeling eigenlijk moet lopen. Goeiedag trouwens.
3: Goeiedag.
4: Goeiedag.
0: Ja, en zij hebben ook een muziek aandrogen en door gewoon weer met begun. En nou ja, Ede Staal, dat is altijd een logische, hè? En je komt er ook.
5: Mijn toontje,

0: telefoon.
1: Ja, Mietoen John is kenboor natuurlijk dus, van Ede Staal op verzuik van onze gasten vanmiddag. En onze gasten, dat zijn Ali Dijk en Hessel Elsers. Nou, van harte welkom. En nou, jullie gaan straks vertellen over een prachtig project waar jullie mee bezig zijn. En dat je op punt staat lust te komen eigenlijk, maar waar je ook al een bult in stoken hebt. Ja. En nou, dat project, dan moet ik even dat heet. Vertel eens. Ja, zo wil je op Grunnings zeggen. En Grunnings is doorheen best wel belangrijk.

0: Ali, van harte welkom. Zo stoer je die zelf in Keurt voor wil stellen?
1: Nou, ik ben Ali Dijk en ik woon al rond 40 jaar in Baffelt, in Rasket. En altijd actief is als vrijwilliger en momenteel, of nou wel, Johan, Dorpsbelang, Dorpshuis, de kerk, Laurentiuskerk, als vrijwilliger voor Grunningen kerken. En ja, nou ja, alles wat op je pad komt.
0: Ja, oké, okay. Ik kan me er alles bij voorstellen. en Oost, die zit Hessel. Hessel, we studeren ja. Kort voorstellen.
2: Jawel, ik ben Hessel Elsers. Ik ben geboren in Baffelt. Dus een Baffelder ben ik echt, hè? Echte Baffelder.
3: Zeker. Van Baffel de Boom.
2: Baffel de Boom. Eigenlijk in Rasker geboren, maar mijn ouders ben verhoest naar Baffelder. Ja, ja. Het zit tegen de Koran, dus het is een groot, mooi stukje land.
0: Ja.
2: Ook vrijwilliger. Ik ben in ieder geval voorzitter van Dorpsbelang Baffel Rasker.
0: Oké.
2: Okay. Ben ook bestuurslid van Dorpshuis Agricola.
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, en terugging bij voetballen bij Marcia geweest.
0: Oké. Okay.
2: En ik heb gewerkt bij suikerfabriek in Groningen.
0: Oké. Okay.
3: Marcia is nou rood-zwart, geloof ik, hè?
2: Dat is de rood-zwart van, ja. Maar dat had ook al een jubileum aan, hè? Dus
3: ja, dat was Marcia en CVVB of zo?
2: Het was zo dat voetbal was CSB.
0: CSB.
2: Dat komt ook wel in de verrood naar CSB, maar wel dat het... Twee en geloven we natuurlijk.
0: Ja.
2: En Marcia was dat in zonne. Hè?
3: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Nou, mooi. Dankjewel dat je hem voorstelde. Nou, we gaan het inderdaad hebben over het project Vertellers. Om maar eens op zijn Gronings te zeggen, vertel eens in het Nederlands. Ali, om met u te beginnen. Waar gaat het over? Wat heb je aan Maas?
1: Nou, wat hebben we aan Maas in 2022? Toen kwam opeens Bibionet met de vraag... Wie wil nou eigenlijk 25 mensen in Baffelt en Rasquet interviewen? Verwoorden was, ze moesten 30 jaar in woont hebben in deze dorpen. En ze moesten Grunnings proberen.
0: Okay.
1: En wat was door de bedoeling van? Die waren gewoon een pilot. Het is gewoon random kozen.
0: Mm-hmm.
1: En toen was de bedoeling eigenlijk, ze wilden die verholden vastleggen. Dat het niet verloren ging, al dat dorpse. Maar ze wilden ook de computer Grunnings leren. Nou ja, wij dachten prima. Dus in de was het prima. Dus van iedereen die zei van... Nou ja, ik wil wel en ik wil wel. En anders zei die wel. Nou, die moet je ook eens vragen. Of die moet je nog eens vragen. Nou, binnen de kust een keer waren de deur bureau... De Beer in Zwart, uit Drachtste Compagnie... waren de 25 interviewd.
0: Hmm.
1: Nou ja, daar ben ze met aan de gang gewoon. Ze hebben dat de computer in de door het Grunnings leert. En toen was, denk ik, het geld op, want toen hield het op. Maar ja, toen zijn wij als Dorpsbelang, zijn Hessel en ik... Ja, er ligt een heel mooi verhaal. Wat kunnen we er met? Ja, nou ja, audiowandeling, ja. Maar ja, goed. Het eerste was natuurlijk om die interviews te krijgen. Want die hadden wij niet gekregen. Dus dat het is nog een beetje een gedoe geweest. Maar uiteindelijk, de tussenkomst van Bibionet is het allemaal lukt. En toen ging het dus, begon het met, nou ja, interviews luisteren. Wat hebben mensen verteld? Nou, en dan heus toch mooie dingen.
0: Ja.
3: Welke vrouw mogen er bijvoorbeeld naar verloren gewoon volgens jou?
1: Nou ja, is natuurlijk heel veel, maar zoals bijvoorbeeld een huisarts. Een huisarts ben je tegenwoordig gewend. Ze hebben het wel druk, maar ze waren een aantal dagen volk. Maar vroeger had je een huisarts die 24 uur per dag bereikbaar was.
3: Ja.
1: En hij had één keer een dienst, in ons geval dan in Baffelt, op dinsdagmiddag was ze vrij. Verder één keer in de twee weken. En ik bedoel... Dat de omstandigheden ook zo waren. Hij had een apotheek, zijn vrouw waakte met. En ik bedoel, toen in die winter van 1979, had er net een bevalling in de polder.
0: Ja.
1: Maar ja, dokter moest maar blijven slopen, want ja, je wist je niet hoe het ging. Nou ja, dat kan je tegenwoordig niet meer voorstellen.
3: Nee.
1: Ik ben ook van allemaal van die dingen dat ik denk van, daar sta je niet bij stil.
0: Nee.
1: Nou ja, plus natuurlijk alle winkeltjes die verloren ben, of de middenstand. Hè. Ik bedoel, en het feit dat je in Baffelt, Rasquet, je had overal twee van. Ik bedoel, wie hadden de gereformeerden en dan de niet-kerkelijken. En ja, je had van beide clubs, of nou... gymnastiek was, of voetbal, of winkels. Het was allemaal in het 2.
3: Overal waren er twijfelen.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dus, en ja, wat hebben we nog meer? Ja, gebroeders Ootjes natuurlijk, hè.
3: Ja.
1: Ik bedoel, de Tweede Wereldoorlog, dat is natuurlijk ook ontverhol.
0: Ja.
3: Maar daar doodschoten ben, hè, in Waaierland. Ja,
1: dat is natuurlijk heel triest, zulke jonge jongens.
0: En u vertelde ze alleen, de computer had ook een grote rol speeld. Ik lees zelfs dat het zo modern is dat de AI ook een rol speelde. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, dat gedeelte, we zijn op een gegeven moment wel een beetje bipoort. Dat is, was een bureau in Leeuwarden die dat uiteindelijk moest uitwagen.
0: Okay.
1: En de computer die kon dan geen grunnings.
0: Nee.
1: En door dat zo, steeds maar weer een interview voor te leggen. Dus ook met behulp van AI was het de bedoeling dat dat grunnings, dat hij door eigenlijk ook een beetje... daar onder de knaai kreeg.
0: Mm-hmm.
1: En zo had het eigenlijk een dubbele functie. Dat de verhond vastlegd werd, maar ook dat dan voor het nageslacht, dat het grunnings op die manier opslogen werd. En voor zover dat er dan niet is. Maar dit was dan een test. Maar er moest er nog meer gebeuren op dat gebied om nou echt... dat die computer door ook op kan reageren.
0: Ja, precies. Ja. Oké, mooi. We gaan even muziek draaien en dan proberen we weer Nane aan de telefoon te krijgen.
3: Ja.
0: Hopelijk dat nou gaat lukken.
3: Ja.
0: En we draaien alvast even met nummer, want ik wou dat hij, als hij hem aan de link kreeg, dat hij gaat vertellen over een vakantiebelevenis. En daarom had ik maar even uitkozen het nummer Aanreizen van Fries Wolma en Henny Dolsma. Dus we gaan alvast even naar luisteren en hopelijk...
3: Ik ga hem bellen.
0: Om straks contact te krijgen met de Nana. Oké.

0: Ja, dat was een Fries rol, maar met welk alweer, Piet? Even kijken, was toen dat zo op de kop? Ja,
1: Nee, ik was het niet meer.
0: Maar goed, daar kom je straks wel weer op. Oh ja, Henny Dolsma.
1: Henny Dolsma.
0: Staat in beeld en, nou ja, aanreizen. En over reizen gesproken, onze gast die aan de telefoon hangt op dit moment. Gelukkig hebben we hem bereikt in Leems, Nana van der Molen. Goedemiddag, Nana.
2: Hoi.
1: Mooi, Nana.
0: Mooi. Wow. Mooi dat ze er weer bent. Mooi dat ze weer een verholkloling is. Want nou, daar genieten we elke keer van. En nou, wie ben happen uit? Doe best op vakantie geweest in Zelgen. Ik zei net al, daar moest ik even over nadenken. Ik had wel een idee.
1: Waar is dat?
0: Waar is dat? Het ligt in Westerwolde in ieder geval. Maar misschien ga je dat zometeen zelf wat over vertellen. Dus ik zou zeggen, ga je die gang met die verhol.
2: Ja, ik ben ook op reis geweest met caravan, met mijn vrouw en met mijn zoger en schoonzuster. En we ben nog Zelgen geweest en dat is Groningen voor Zellingen. Ja. Dus daar ben ik geweest. En het verhaal heet nog even voort met caravan. Dus nog maar even mijn boet met caravan, nou heet het van Hittegolf voorbij was en berichten goud. Zuster en zoger ging ook met en door ging ik heen op Westerwolde. Weekjes samen, fietsen, wandelen en natuur bekijken. Wietse uitzichten over het land, maar ook door bos neerrijden en nooit lezen. Veel lezen op lui, staal in zon, met een kop vol koffie erbij. Lekker man. Op de eerste elke fietstocht door de wonderwereld van zomer, groen, geel en broen van Oster, Mirabelveld, traktaarden we ons zo op een dikke ijsko. Door in de buurt bij Brug van Terwisch begon mijn zomer openduur houdood gewoon in lekker baard, nou wie weer om fietsten van Tropel. Altijd even flauw bij zo'n zwart, maar het is ja vakantie en niks tijd en op dit jaar. Hou wie dan nou? Lopen met fiets aan aard? Een goud idee bij deze herten. Vrouwen sprongen bij jou in achterop en sleepte jou een fiets ook nog met. Maar die tijd was voorbij. Uiteindelijk werd er onderhaaien dat zwoer en ik zonder campingfietsen door auto pakken en in mijn fiets erop terugkomen. Vrouw die zonder zoek zo lang wel vernieuwen in gras en knolkaart door af en dat plezaaibootje voorbij kwam en brug door mos. Dat ging aan. Maar dat we met auto terugkwam, waren vrouw die verzonnen. Toen zet je suiken van wie daar terug op de terras bij op brug achter Zoeske. Drog aan het kijken met hoe zei ik dat. Alsof zij dikste kameraden was en hadden veel om in kanten. Zo en ik werd ook nuigd. En met een glasje bier erbij kwam weer aan proort. Kwam vliefke naar het vast gewoon. Toen zuster en ik ook goed buurt vandoor kwam. Maar het is wereld toch klein. Bleek weer als zoet. Duurde dan ook niet lang, waar bakkers, kruideniers, schouwmokers, groenteboeren en anderlu. Maar ook wat de vrouw er allemaal speelt haar kwam voorbij. Ze zouden als stiefloot worden dat wie er weer voortkwam en als ik een familie van kan wassen. Daar oomt door nog een pilske, doezel ik voort in warme oomtsen in mijn luie staal voor caravan en duurde maar even of ik was weer aan mijn paard, mijn geboortestee. Op zwaule zomerooms fietste ik over diekpiek en onlaars naar mijn kameroodjes om vissen te gaan. We zaten in mijn truit met een hangelstok van bamboe en vangen af en toe een vordentje, een snutter, een boosje of een oom. Zo omsloot fietste ik dan weer om de hoefstouw langs de dik. Het was al duurt dat ik duusten en de opendook hang hier en door op omsloot. Op achtergrond het wit en fort wat klogelijk belgen van kou in die stilte en rust aan het ene van alweer zo'n schiere zomeroomd. Roek van die dag maar het gras in neus. Blauwe korenblauw maar griep de veld witkoren bij die glaas. Hele rauw van vogels wiet voor het bovenschild meer. Toen kwam zat mijn olie nog onder dikke populier. Vertelde ik u waarof ik hele dag weer bleef haar. En lustte over holden over uw jonkheid. En over het werk dat zij die daar doen hadden. En waarof er aankomt dat doen worden moest. Mij leek douwtouw dat zij net als ik al doen vakantie hadden. Dan geloten ging een bootje voor. Met een groot padje bij ons op reis op Schildmeer. Door een plekje was een bijzonder tip. Door die roodkookjes. Een soort dikke stikelsteert met drie stikels, blauwe rug en rode liefjes vangen kon. Schade genoeg deed hij niet zo gauw in Noorwegfles met slootwater. Voor zo'n schiere rode kleur door dag. En had basjes de poort ook later al zou doen. Als hij mazzel had, dan kon die smurks huilvrouw maar draaien nog wel eens een rijdamp overlopen. Koppels patriezen, dat tot je grote schrik met veelke boel onverwacht zo'n baak aan het opstopen als je het smalle pootje bij naar knol fietsen. Gruilaand, wieken en toch gesloten wottergemooltjes, alle woltje meulen, boerderijden en hier door de hoeskant dik. Dat ik door zomers altijd wapen en schieten weten. Elke dag bleven we wel weer naar om tuur. We hadden als kinderen genoeg aan streek door wie opgeruiden en leefden alsof vakantie nooit overging. Veel van die schieren en dan zoek mijn jongheid kwam die om te ram. Zij boven een dame in mijn kop omhoog en ik vuilde me ziek. Dat ik door in Zeeuwen, op camping, tijd lang leef de zomervakantie zo te zeggen van Nijs beleefde, was al genoeg om die ene rustige vakantieweek tot een geweldige belevenis te maken.
0: Ja, prachtig mooi. Ja. Geweldig verteld. En al die boysen die erin voorkomen en de natuur die erop voortkomt. Mooi verhol, Nana. Hartstikke mooi.
2: Ja, ik dacht pas het mooi bij deze vakantie die dan vakantie door is.
0: Zo is dat. Dus, ja. Ik heb twee toldenkjes nog even. Mest het goud vindt. Dan schrijf ik er neem op. Ja, iets wat ik zelf ook wel gebruik, hè? Online. De wetter online. Hoe komt dat eigenlijk weg? Is dat een waakwoord eigenlijk? Een Groningen waakwoord, online?
2: Nou, ik denk dat het oorspronkelijk van het Frans komt. Kijk, het al met Franse type ben een halfbeeld woorden metkomen. En daar ben een vergrunning, zeg maar. Zoals een couvert. Mm-hmm. Door zeg wie kevort tegen.
0: Kevort, ja.
2: Een envelop, zeg maar. Kevort. Nou, zo ben er veel meer woorden. En ik denk dat onaien, dat lijkt al veel op Franse werkwoorden. Oné of zoiets.
0: Ja.
2: Nee, ik kwam niet precies welk woord, maar het komt vast uit Frans.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik vind het een prachtig woord. Ik gebruik het ook regelmatig, maar ik weet ook dat een hoop mensen het niet kennen. Maar ik hoor het, ik denk van nou, ik hoor nog toen de oorsprong ervan was. En toen was het ook over bijzen, vissen, over een snutte.
2: Ja, de snutter, dat is een pors.
0: Een schele pors.
2: Snutter zijn niet over een schele pors. Of je hele noem is pors.
0: Ja, geweldig. Ja. Kijk zo.
2: Ja, zo'n broenachtig visje met scherpe stekels en zo.
0: Ja.
2: Die moet je nooit vangen, zeg maar. Maar die eierdraad, ja, want die wel had die al gehulzen. Dus dan ga je hoog in het water aan met wurp naar eieren. Dan was je dan wat snutter, ja.
0: Geweldig. Ja, en die rode stiekelstitjes, die herken ik ook van vrouwen, ja. Daar ook nog wel op vangen. Er waren er verschillende stiekelstitjes in sloot. En dan word je speciaal die rode zo in te pakken. Hè?
1: Ja, ik wilde er altijd een aquarium voor hebben.
0: Ja, jongen, ja. Doe wel. Ja.
2: Ik wil dat je roodkookjes steken. Ja. Maar het is officieel leuk. Ik is er nog om drie stekelige stekelbaars.
0: Oké. Mooi, man. Mooi. Ja. Hé, Nani, ik wou naar toe Tides. Komt, wat is het nou, vijf minuten. Maar wie hem twee geweldige gasten uit Baffelt aan de lijn. En die ben aan het vertellen over een project dat Martie ook vast wel interesseert over project dat hij het vertelt is. 24 mensen in Baffelt en Raske die ben interviewd in Grunnings. En vandoor wordt een audio-wandeling maar ook de deur in. Al die vrouwen worden met elkaar verbonden en door AI wordt er dan een, zeg maar een rondwandeling ook, zeg maar.
2: Ja.
0: En het Grunnings is door gewoon heel belangrijk. En Ali vertelde net ook van, in de computerwereld is het Grunnings nog niet zo bekend, hè? BAI bijvoorbeeld. Wees u door ervaring met?
2: Nou, ik ben al bij Jolle Wetsnacht, dus ik meisje doe ik nooit. Maar ik ben op het ogenblik wel aan het schieten met bouw over geschiedenis van Leerms.
0: Ja.
2: En dan gebruik ik AIB.
0: Oh, kijk. Ja, oké.
2: Opzet. Kijk, het gaat over de geschiedenis en dan maak ik een mooi vrootje bij, waar ik een handboel meest naar met.
0: Ja.
2: Om de geschiedenis duidelijk te maken, ook voor kinderen bijvoorbeeld.
0: Ja. Oké.
2: En hoe gebeurt jij een beetje bij, maar het is nog, ja, het zou daar geen kennis gaan. Maar het is geweldig wat je er met down kent.
0: Ongelooflijk.
2: Ik heb broodjes erbij en zo, dat is uitgaansbaar. Maar over die wandeling door Bavels, door stond een poel gedicht van mij, ook bij de wandelroute door Bavels en Raskut.
0: Er wordt alles van, voor mij die wandelroute, maar dat is sowieso even een vroeg. Want er zijn Tomar?
2: Kijk, en dan heb je het hoortje. Ja.
0: Oké, mooi. Nou, er wordt hier even geknikt in de studio, Nana, dus feest der herkenning.
2: Goed, dat
0: goed zo, dankjewel.
2: Ja,
0: mooi, we gaan verder prozo. Dankjewel, Nana, en tot over een week of drie voor haar, oké?
2: Nou, dan kom op.
0: Prima, oké.
1: Mooi, Nana.
0: Mooi. Dat was Nana van de Molen doet Leems met zijn prachtig verhaal over zijn oetstapje, zijn vakantie in Zelling. En ik weet nou wat dat is. Zelling, dus Westelijke taal.
1: Ja.
0: Goed, we gaan verder met Promenali en met Hessel over datgene waar we net over hadden in Baffelt.
1: Ja, ik denk dat een belangrijke vraag, nog aanleiding ook van dat verhaal van Nana. Waarom is dat Grunnings zo belangrijk in deze verhalen?
3: Nou, ik denk het gewoon een bepolde gemoedelijkheid, het een Het is meer gevoelsmatig, denk ik ook. En het is ook langzamerhand verdwijnt het dialect natuurlijk ook.
1: Ja,
3: hè?
1: Ja,
3: en dat is dus ook eigenlijk wat je wil behouden. Niet ten koste van alles, maar wel dat je grof wil behouden. Want het komt niet weer terug.
1: Nee, nee.
3: En eigenlijk, ja, ik denk, wie ben natuurlijk nog niet zo fanatiek als die Friezen, maar.
1: Ja, ja.
3: Maar ja, zo mooi weten als het toch dat het blijft.
0: Ja.
1: Maar ja, het moet de vrouw denk ik ook echt, hè? Van, ik bedoel, Ben Grunningers die het vertelt, mensen hoe baffelt en hoe draskelt.
3: Ja.
1: En als hij op een moment Nederlands begint te praten.
3: Dat klinkt helaas.
1: Dat klinkt rood en is zo'n vrolijk ook niet meer echt, denk ik.
0: Wat ik in dit verband ook wel interessant vind. Hè? Ik heb een persbericht, neem aan dat dit een soort met van persbericht is. Er staat bijvoorbeeld ook in. Wie denkt ooit iets aan de doelgroep. Oudste en jongste generatie van Durp, zeg maar. Een koppeling ertussen, zeg maar. Hè? En door ik even naar die jongere generatie, hoe bereik je die?
3: Nou, daar hebben we over nagedacht. Je kan natuurlijk voor allerlei leuke routes bedenken of allemaal dat ze actief worden tijdens de route. Maar ik heb het naar school gestuurd.
0: Okay.
3: Voor de leerkrachten, omdat het eigenlijk, ik denk, lokale geschiedenis.
0: Ja.
3: En dan het Grunnings. En,
0: ja, prachtig.
3: Nou ja, ook het sociale. Nou, er zitten zoveel aspecten in dat ik denk. Nou ja, wellicht als leerkracht kan je er wat met. En ja. Ik bedoel, je lopende beweging er ook nog bij, wat tegenwoordig zo belangrijk is.
0: Zeker.
3: Ja. Dus.
1: Is er al wat van teruggehoord, Ali?
3: Ja, ja, we hebben Guster, Hessel en ik voor het eerst. Was zover, ze hadden de verholdenisproken, want het komt in het Nederlands en ook in het Duits. En de mix zat erbij, dus het geluid en muziek. En. Nou, het is echt fantastisch. Het is eigenlijk een soort streekroman, maar dan wat verteld. Hè? Een luisterboek, kan je zeggen.
0: Ja. En het waakt via een wandeling en met QR-codes, als ik het goed begrepen heb. Dus mensen die houden een telefoon bij een QR-code op voor een bepaald hoes, van dokter bijvoorbeeld. En dan komt dat specifiek verhaal.
3: Ja, het is namelijk zo. We hebben 12 polen. 12 polen, de Baffelt en Raskedeen.
0: Ja.
3: En we hebben wel iemand de opdracht gegeven om het u te voeren, want we willen graag ontzorgd worden. Ja, je kan niet alles, want we doen natuurlijk al heel veel.
0: Ja.
3: En dan is het zo, dus inderdaad, de QR-code kan je laten lezen. Maar dat werkt met een GPS-systeem. Want anders, ja, het staat niet door pol 1, 2 tot en met 12. Mm-hmm. Maar op de plek waar je stond, dat is dan heel vernuftig. Ik ben niet zo technisch.
0: Ja, hij herkent
3: maar
0: dat in waar je er bent, zeg maar.
3: Ja,
0: de GPS. Ja,
3: ja.
0: Ja, nou, mooi man. Dus de geschiedenis en de moderne tijd komt hier al dicht bij elkaar. En dat, is, nou, dat moet jonge mensen ook wel aanspreken, lijkt me.
3: Dat hopen we. Ik bedoel, want het is ook de bedoeling. Kijk, in eerste instantie is natuurlijk mooi voor de inwoners.
0: Ja.
3: Voor iedereen die de belangstelling voor heeft. En we hebben met opzet ook gekozen voor Duits. Is ook de echte Duitse insproken.
0: Okay.
3: Want de Dollardroute gaat de Baffelt in.
0: Ja.
3: En die dachten, nou ja, die mensen wilden we ook graag deelgenoot laten worden.
0: Ja, en je bent zelf ook geïnterviewd, geloof ik, hè?
3: Ik ben zelf ook geïnterviewd.
0: En wat voor soort vragen ben je er allemaal gesteld? Was dat nog?
3: In mijn geval was het. Kijk, ik ben geen Baffelde. Maar inmiddels zeggen ze, ik ben al wel een Baffelde. Want ik woonde meer dan 40 jaar.
0: Ja.
3: En dus hoe lang ik er woonde. En nou, wat mij opviel. En in de loop der jaren. En nou, hij had al meer interviewd. Dus dan was het ook van, ja, hoe heeft u dat beleefd? Of ging u ook wel naar die feesten? Of heeft u er ook aan mee doen?
0: Ja.
3: En om zo het verhaal een beetje op gang te krijgen natuurlijk.
0: Ja, precies.
1: Hoe kozen jullie in die plek waar die verhaal naar vastzit?
3: Nou, wie hebben als dorpsbelang dat we die interviews kregen. Hebben we natuurlijk al die interviews luisterd. En ik ben een tijd gewoon schreeuwen van, oh, dat kan wel interessant weten. Oh, dat is ook wel schier.
0: Ja.
3: En we hadden natuurlijk een hele waslijst. En we zeiden, nou, meer dan 12 polen moet niet worden. Want het is ongeveer 3 minuten per pol. En anders dan kom je er ook nooit weer af.
0: Ja, ja.
3: Dus toen moesten we met elkaar overleggen. En wel zeggen van, nou, totdat we de 12 punten hadden, dat we zeiden, nou, dit moet maar worden.
0: Maar het is, de route is 5 kilometer, geloof ik, hè? Nou, dat is
3: ja,
0: zoiets.
3: Zo ongeveer.
0: Dat is goud verbaasd. Bist u ook interviewd, Hessel? Of,
4: nee, ik ben geen interviewd, nee.
0: Oké, nee, oké. Okay. Dus, nou, mooi man. Ik vind het echt een prachtig project. En wat ik ook mooi vind, en ik hoop dat de luisteraars, nou ja, alleen hier in de regio, het Hoogland, maar ook nou ja, eigenlijk overal, ook in de Eems-Delta. Kijk, dit kan natuurlijk overal, hè?
3: Ja.
0: Dit kan natuurlijk zoiets kennen overal. En je hebt ondersteuning nodig. Doe ze eens van wie man ontzorgd worden. Ik weet niet precies wat ze doen met bedelders.
3: Nou, het was namelijk zo. Het begon dus in 2022. En toen zeiden we, nou, het moest maar een wandeling worden. Dus in eerste instantie denk je, nou ja, goed, je begunde met. Maar dan kom je er al vrij snel achter dat je ook niet alle capaciteiten in huis hebt. Het moet wel leuk worden. Je moet ook geld hebben.
0: Ja.
3: En op een gegeven moment ging dat met vallen en opstaan. We hadden dan weer iemand gevonden die het dan eventueel zou willen doen. Tenminste, de uitvoering. Nou, en die trok zich dan weer terug. En nou ja, corona kwam er tussendoor.
0: Ja.
3: En uiteindelijk hebben wij Tom Tieman gevonden.
0: Ja.
3: En wij hebben gezegd, dit is er, dit wilden we en maken wat moois van.
0: En door gewoon vuur, ja.
3: Nou, en we zijn heel blij dat we hem gekozen hebben en dat er dat
0: mooi zonbak. En de geld, Hessel, hoe ben je door en kom dan?
4: Geld, ja, dat was natuurlijk wel een puntje.
0: Doe eens voorzitter dus.
4: Ja. Nou ja, goed, dorpsbeheer, hè, dat je de gemeente ook wel aan de...
0: Zeker.
4: Ja. De ondernemersvereniging, die ook zo'n soort geld heeft, die kent dat besteden in de afloop.
0: Maar ik heb bijvoorbeeld, wat nou dan ook naar emoties, maar dat naar begunnen, zeg maar. Hij stelt op zich ook wel half veel geld voor dit soort dingen beschikbaar.
4: Ja, maar door we ben dat, naar begunnen loopt nou een beetje goed, maar dat was toen nog niet.
0: Nee, dat was dan
4: maar nog niet. Maar we hebben gelukkig wel te de redding in ieder geval, om geld te krijgen.
0: Ja, mooi, hartstikke mooi. Goed, we gaan even weer, weer een halve een proortwest nou, al met Nana de Bier en zo. En ook hartstikke leuk en interessant, vind ik in ieder geval. Ik hoop onze lustro's ook. En, maar we gaan even naar Noorderplantsoen. Want Ralf Poema die zingt erover, Ali. Hoe komst u bij dat nummer? Gras van het Noorderplantsoen.
3: Oh, dat komt door onze kinderen. Ja, die zijn al lang uitvlogen. Ja. Maar die zaten dan op een gegeven moment... nou, als je student bent en je zit in de stad... dan krijg je dat op een gegeven moment... en dan zitten ze dat met z'n allen te zingen. Hmm. En dat heeft wel wat. Het brengt wat, vind ik.
0: Zeker, oké. Okay. Ja. Nou, we gaan het belusten. Ralf Poelman, Gras van het Noorderplantsoen.

0: wel toch wel een beetje vals praten in de hoezending.
1: Ja, ik vind het wel lekker. Het is wel een mooi nummer. Dit.
0: Ja, prachtig nummer. Ja, ja. Mooi. Gras van het Noorderplantsoen, zeg ik er toch maar in.
1: Sorry, met kont zit in het groene gras door het Noorderplantsoen.
0: Ja, goed.
1: Ja, mooi.
0: Doe eens een eventueel korte vraag. Dan gaan we even over Noorderplot van Dirk.
1: Ja, want ik heb nog wel een vraag aan jou. Je moet zomaar wel erop antwoord. Maar komt er nog een vervolg of braai je het nog uit? Ken mensen nog weer vooral naleven of is het hier het kloor met?
2: Nou, wat ons betreft is die hier kloor met. Niet dat we er zat van binnen of wat dan ook. Maar ja, als bestuur van Dorpsbelang, we hebben zoveel projecten. Ja. Ik bedoel, er wordt de heer...
1: Ja, dit is niet het enigste natuurlijk.
2: Nee, dit is niet het enigste.
1: Nee.
2: En, want wat net in het begin van de uitzending zegt, werd met dat gedichtenroute. Zo hebben we ook een Grunninger tolroute.
1: Ja. Ja.
2: En verleden jaar of hebben we al die borden vervangen.
1: Oh ja.
2: Dus dat het ook al heel wat tijd kost om dan weer geld te vervinden. Dat is meestal het moeilijkste, ik bedoel. En nou ja, toen ben we ook een hele tijd bezig geweest, Hessel, hè, om al die borden weer in de grond te zetten.
0: Ja.
2: Eerst al in koor te brengen welk gedicht was. En nou ja, want er was geen bestand meer van. En als je naar je borden bestelt, dan moet je al die gedichten weer typen.
0: Ja, mooi dat dat in Bimmekoek kwam. Dat, Nana, dat er ook gedichten van Nana hangen door zo in Baffelt en Raskert. Hartstikke mooi. Goed, aanbevelingsweer voor iemand die van poëzie hoort, maar ook van de Groninger Tol enzovoort enzovoort. Goud, even kijken. Wie hebben het nou zo'n beetje tijd? Ik moet even schokken, Piet.
3: De plaat voor Dirk.
1: Ja, de plaat voor Dirk. Vandaar, je zit er alweer een tijdje op te wachten, denk ik. Hij zit, hij zit natuurlijk in het Hoge Heem en hij zit al te wachten op Helene Fischer, denk ik. En hij zingt, mal ganz ehrlich.

0: De plaat voor Dirk.
1: Zo is dat. Dat was de plaat voor Dirk voor deze keer. Maar ganz ehrlich van Helena Fischer. Juist.
2: Er is weer tijd voor onze weerman. Janne Zwiersema uit Rode Schouw.
1: Ik denk, we gooien hem er nog maar eens een keer weer in, Jannes, onze ja, prachtige jingle.
3: Ik dacht dat ook voor je niks boek, ja.
1: Nou, zo is dat, ja. We hebben zo'n doen, hè.
3: Ik zou wel zeggen, daar heb ik hem ook wat mee draaien.
1: Nee, dat is ook zo, dat is ook zonde vanzelf, ja. Jannes Wiesmout, Rode Schaal, is aan de lijn natuurlijk om te vertellen over het weer. Ik zei net al, toen ik de auto hoed stapte, prachtig, heerlijk, lekker weer hier zo. En op Rode Schaal ook, denk ik, we zitten niet weer vanzelf. Maar ja, dat is misschien ook wel wat aan te komen, hoorden we net op vanuit andere bron. Hoe zit dat ermee? Hoe zit dat, Jannes?
3: Nou ja, het is al plotseling een lokaal. En tegen de middag was er in achter ons schaal een dikke bui van zo'n bestreving gehoord. Dus ik had geen druk.
1: Dus okay.
3: Nou, over de hele dag heb ik nog nou net twee streep. Dus en er plek me wel veel meer van. Dus het is maar één hoe je bent.
1: Ja. Okay.
3: Dus plek me wordt ook alweer in zomaars. Nou, ja. Dan heb ik hier niet zoveel uur.
1: Ja, ik heb vanmorgen wel in ik heb vanmorgen nog wel in Dunnen gehoord, op Nederland, zeg maar. Al lichtjes,
3: okay.
1: Hè. Ja.
3: Oké.
1: Okay. Ja. Mag er verder.
3: Maar vanavond en vannacht, die gaan die buiten nog in zijn deur lozen van de nacht. En vannacht wordt de buiten wat minder, misschien dat het al avond in je druk wordt. Nou, die worden temperaturen, die gaan ongeveer nog 12, 13 graden naar buiten. En is er ook net zo'n beetje zo'n dag als vandaag. Dan is er wat zon en dan loden komt er weer een paar stevige buiten. Nou, dan is er ook boven. Nou, als niks van is, dat ook nog wat bij je valt. Want dat ik ben ook weer de laatste buiten voor de komende tijd. Misschien dat er zondag nog een bui komt. Maar mijn temperatuur rond 19 of 20 graden. Nou, zondag dan wordt ook ongeveer diezelfde temperatuur. En dan wat meer zon. Dus nog een enkele. Bui. Nou, vanaf zondag ligt er weer een aantal dagen zo gauw als droog te blijven. En dan gaan er geluidelijk meer zon. En dan volgende week die gaat de temperatuur ook weer omhoog.
1: Ja, okay.
3: En de benberekening daar weer misschien als we volgende week om Disney Pro naar 30 groen.
4: Oh, nog een keer.
1: Oké, okay, ja, nog een keer. Nou, beter dan zwaar onweer in Wien
3: is dat is zo, maar voor mij zo extreem was al vorige week vrijdag. Dan was het 35 groen, dat was niet te warm.
1: Ja, dat was wel een beetje heftig, ja. Ja.
3: Maar we zitten nog weer aan, dan komen daar weer nog weer. Okay. Maar dat zal dan maar ook maar 1 of 2 dagen bij doen. Dan weer cool, dan hebben we gewoon weer kans op bui. Dus
1: ja,
3: wat dat betreft een fantastische zomer.
1: Ja, echt, echt geweldig. Ja, dat is zo'n meer. Maar goed, na regen komt zonneschijn en na zonneschijn komt regen. Dus dat ben allemaal van die clichés.
3: Nee, van alles
1: waar.
3: En boeren nu nog in bij je regen. Ja. Dus ik ken naar Jerabaruit, dus hoe wachten ze nou een beetje op? Dus
1: ze kennen naar Jerabaruit omdat het droog is.
3: Ja, ja.
1: Oké,
4: En Jerabaruit ben nog te kloon, Jannes?
3: Nou ja, maar die gaan nog niet meer. Maar vooral pooghoud, dat is wat allemaal doodspoot. Dus,
4: Die
3: gaan niet meer. Consumptie is nog wel niet door. Maar dan is weer een ander probleem straks.
1: Ja.
3: En als het voor water komt, dan komt de deur wel. Zeg. Maar dat is een andere onderwerp.
1: Ja. Goed zo, dankjewel Jannes. Doe eens ons weer allemaal op de hoogte gebracht van wat we de komende dagen kunnen verwachten. En hopelijk spreken we elkaar volgende week weer. En dan kijken we even terug. En dan ook weer verroet, denk ik. Ja?
4: Dus staat Appie hier weer in koude boksem, Jannes.
1: Ja hoor.
4: Nee, is veel te koud, zei je.
3: Oh, en dan nog geen bosdrank, hè?
4: Nee, nog niet.
1: Oké, Jannes, dankjewel.
4: Mooi, Jannes.
1: Oké, Jannes weer smaad rode schaal met het weer. Prachtig, mooi. En wie proeft nog even verder met... even kijken hoor. Ali en Hessel ontbaffeld over een prachtig project. Vertel eens. Daar hebben we al een halfbeeld over gehoord. Ik lees ook dat jullie ook schrijvers neigt hem of vroegt hem om teksten in te spreken. Groningen teksten met name. Ben dat bekende Groningers of...
5: Nou, in eerste instantie zult dan ook in het Gronings. Maar wat we net zeiden... Het is moeilijk om het geld bij elkaar te houden.
1: Ja.
5: En dus uiteindelijk hebben we, nou, vanwege de financiële middelen, hebben we ook maar besloten om het alleen in het Nederlands en in het Duits te doen. Kom in die verholen wel Grunningse woorden voor. En, maar de tekst voor vertel eens, is insproken de Tom Tieman.
1: Ja.
5: En die had op zich, want je moet een beetje een leuke stem hebben, hè, want zeker, anders denk je van nou, moet ik hier 3 minuten naar luisteren. Ja. En zo hebben ze de Duitser, hebben ze er ook op selecteerd dat die nou aangenaam is, om netjes te zeggen, om naar te luisteren.
1: Zeker.
5: Dus, en we hebben inmiddels het, de Nederlandse versie gehoord en ja, nou ja, wij vinden het heel mooi.
1: Ja, ja. Ja, prachtig. Nou ja, ik zei net van, aan de ene kant, hoe heet dat, je hebt de Nederlands en de Duitse versie om de, het ook breed te maken en aantrekkelijk te maken voor een groot publiek natuurlijk. Ik vind het wel jammer dat het een Grunnings is, maar dat heeft dus ook alles met geld te maken, begrijp ik. Ja,
5: ja, alles wat je meer wil, kost ook meer natuurlijk.
1: Maar ik heb me ook voorstellen dat, want Piet vraagt net van, komt er nog een vervolg, maar dat dat wellicht later nog een keer touwvoudig wordt een keer of zo. Dat zou natuurlijk mooi weten, of zit dat er
5: nou
1: in?
5: Nou ja, kijk, op zich, de verholen ben kloor, hè?
1: Ja, door.
5: En
1: ja,
5: ik bedoel, alles is er.
1: Ja.
5: Als iemand nou zegt van, jongens, lustres, dat vinden we nou te schande dat het niet in het Grunnings is.
1: Ja.
5: En die komt ook met een puut voor geld.
1: Ja, nou,
5: dan ben ik, dat zeggen we niet, nee, hè?
1: Nee. Ik zal u vertellen, ik ken iemand die heeft een prachtige radiostem en hij heet
0: Piet Tuinman.
1: En die staat door vlak naast me. En die doet al veel van dit werk. En die kan dat heel mooi doen. En nou, die doet dat voor een nabekrat, toch?
4: Ja, voor een put patat en frikadel. Dan ben ik al goed.
1: Dus wel.
5: Nou, wel wijs.
1: Wellicht wat verzorgen we hier nog down kennen. Want ik zal het prachtig vinden als dat ook in Grunnings. Nou, dat de Mikon op een van de manier. En mooi maar eens even over hem. Maar als je door geïnteresseerd in bent, dan mooi maar even. Ja, Piet vertelt zo, 12 van die verroltjes in Grunnings. Geen probleem toch?
4: Nee, is geen probleem.
1: Maar kijk.
5: Maar ja, dan moet dan ook nog even mixed worden.
1: Dus ja, ja, tuurlijk.
5: Kijk, Piet is dan misschien groter, maar er komt nog iets meer omheen.
1: Ja, natuurlijk. Dan moet ik ook van alles technisch met regelen.
5: Ja, precies.
1: Snap je ook.
4: Ja, heb ik nog een vraag, Eppe. Vermissen ook toe. Waarom missen deze wandeling eigenlijk dan?
5: Waarom onze dat dan? Nou ja, net wat we zeiden. Het is eigenlijk net een gesproken bouw. En je hoort er ook nog, als je als inwoner bent, dan hoor je ook nog weer dingen van elkaar. Want we hebben er ook dingen verwaakt, zoals in die interview, zoals nou eens zegt het. Dus je kunt jezelf tegenkomen, tenminste van die 25 die interviewd ben. Hmm. En anders kan een ander ervan genieten en zeggen, oh ja, was ook zo, dat zat door, of dat was dit, of... Ja, ik bedoel, ja, dus, ik kan ook een feest van herkenning weten.
1: Zeker.
4: Ja. Ja. En een vreemde zal naar deur leren kennen op deze manier natuurlijk, als ze deze wandeling loopt.
5: Ja, nou ja, en ook het sociale, hoe dat in die tijd was. Want ik bedoel, tegenwoordig toch heel anders. En het mooie waarvan we het nou geluk hebben, is dat het ook bij Visit Groningen, dat het toe op de website stoort. Dus ik bedoel, door is het ook altijd terug te vinden.
1: Ja.
5: En... Ja, ik bedoel, dan is het ook echt vastlegd. Hè? Ik bedoel, je wil eigenlijk als je alle tijd wat je de som met elkaar insteekt, dat je dat ook weer terug kunt vinden. Dat je niet zegt van, nou ja, nog 2, 3 jaar, het is voort.
4: Nee, het is zeg maar, dat is je verholenarchief, zeg maar. Zo moet je dat zo.
5: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
4: Oké, okay. Mooi.
1: Mooi. Ja, we gaan nog even muziek. Je hebt nog een muzieknummer te gauw dat jullie aanvroegd hebben. En dat is Johnny Rauw. En dat is eigenlijk oorspronkelijk van Turf natuurlijk. Met Henkie Scholten. Maar als gauw dus heb ik nou opgenomen dat zonder Henkie Scholten opgenomen is. Door Vrijstoe ook om. Maar deze wordt zong door Merel Wenting. Hoe bist u hierbij gekomen?
5: Nou, dat was heel mooi, omdat je natuurlijk ook in het bestuur van Durfstu zit. Wie had een Turf uitnodigd, begin van het jaar, om voor een optreden. En dat was een groot succes. En Merel is nou lid van Turf. En, zet een mooie stem.
1: Ja.
5: Oké,
1: okay. En zeg, ga je nou zingen over Johnny Rauw. Live.

0: Ja, we moeten hier een beetje schoen met de tiet. We moeten hier een klein beetje schoen met de tiet, want het is al 6 uur. En we moeten afscheid nemen. Dat doen we natuurlijk met Adi van Bolhoes. Ons afscheidsmelodie, afscheidstuntje, om zo maar eens even te zeggen.
1: Biet water.
0: En wie... wat is het toe?
1: Biet water.
0: Ja, biet water, ja. We willen natuurlijk Ali en Hessel van harte danken dat je hier geweest bent. Ik vond het super interessant om dit even te horen. En mochten de mensen bij de Loder inschokken zijn, je kunt het altijd terugluisteren via Omroep Eems Delta. Bij hem vijf weken lang in ieder geval kan deze uitzending terugluisterd worden. Dus dat is de muitenwoord weer, denk ik, als je wat mist.
1: Zo mooi ben als er meer ben dat dit initiatief vol. Ja. Ik vind het hartstikke mooi.
0: Leuk, hè?
2: Ja, zeker. Ik

0: Nou, volgende week ben we er weer. Natuurlijk donderdag om 16:00 met Valsplat hier bij Omroep het Hoogland en Omroep Eemsdelta. Hoop dat je dan ook weer aan de andere kant van de lijn zit. Ik zou zeggen, tot volgende week. Moest je nog wat zeggen, Pies?
1: Ja, ik doe moest vanochtend ook nog weer inbouwen, hè, met Rootsrock Radio.
0: Rootsrock Radio, ja.
1: Ja, ja.
0: Dat gaat zeker gebeuren vanaf prachtige week. Vanaf
1: dan
0: Zeugdeur,
1: bijna weekend
0: vanaf
1: nog?
0: Nee, dat gaat niet door. Een appje van wegen ziekte en allerlei toestanden. Dan ga je bijna weekend naar deur vanochtend. Dus dat seizoen wel weer begonnen naar de vakanties.
1: Dus straks om 7:00 allemaal luisteren naar Roots Rock Radio.
0: Ja, ik heb 9 euro bij.
1: Ja.
0: Of ga je voetbal kijken, dat kan ook.
1: Ja. We gaan de hoes hebben.
0: Ja, we gaan de hoes. Ja. En we draaien de punt aan. Nogmaals, Ali en Hessel bedankt. En nou, misschien zijn we jullie nog een keer weer.
2: Graag gedaan. Ja.
0: Oké, prima.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
3: Drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Deze werden ook al eerder gevonden bij hetzelfde Booreiland waarop honderden mensen werken. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim een jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt om de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast van vooral groepen jongeren zou toenemen. Van der Loo sprak over overlast door drugshandel, intimidatie van voorbijgangers en vechtpartijen die via sociale media werden georganiseerd. De politie heeft 3 mensen opgepakt nadat gisteren een dode man was gevonden in zijn appartement in Rotterdam. De verdachten zijn een man van 33 en 2 vrouwen van 27 en 40 jaar. Het lichaam van de man werd gistermiddag gevonden in een woontoren in het centrum van Rotterdam. Een bekende had alarm geslagen omdat die geen contact met de man van 38 had kunnen krijgen. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens nog onbevestigde berichten werden er 3 verdachten afgelopen nacht in een auto klemgereden en daarna gearresteerd. Het weer vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en temperaturen rond 13 graden. Ook morgen buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Omroep het Hoge Land.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
8: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
9: Technisch expert Jansen,
8: TechnischExpertJansen.nl.
4: Omroep het Hoge Land.

Yeah. Woo! On the man! On the man! Wee, wee! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betalen, dus wat is er aan de hand? Whoop!

de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

ritselen. Woep, ik word betaald. Vrije handel, vogelvrij. Ritselen, woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Breng je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is hij van jou? €5. Oké? Okay?

en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

Er is verrekte veel te zeggen. En te liegen nog veel meer. Ik wil mijn hart wel blootleggen, maar de liefde doet me zeer. Soms wil ik zakken naar de bodem. Laat de wereld hoe die is. En kom ik niet meer naar boven als een zinkend schip. Ik vind het prima daar beneden. Je hebt zoveel moeten lijden. Het is niet eens lang geleden. Ondanks ik weinig aan je gaf, was je met minder al tevreden. Dus hoe kan je van me houden? Ik geef je eigenlijk geen reden. Ik ben een eikel en ik leer niet. En jaloezie is alles wat me dwars zit. Ik zei ik zal veranderen, maar weer niet. Ondanks dat er zoveel in mijn mars zit. Vlucht in een oceaan vol tranen. Om te verdrinken in verdriet. Liefde om je hart te luchten.

Was er iets waar ik om wenste, is dat liefde voor het leven. Ik je alles maar kon geven, wat je van me had gewild. En al was het maar een beetje, in de zomer of de herfst, in de winter of de lente. Jij bent alles wat ik wil. Maar al is zo kustveilig, vlucht ik in een oceaan. Wil niet kruipen meer maar zwemmen, zo ver als ik kan gaan.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik heb jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen.

zachte mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

Ze had een zalfje van de dokter dat naar Liesel rook, om haar kwalen te verhelpen. Ja, haar naam was Vieze Lize en die had ze ook, dus het leed was niet te stelpen. Dat kwam, ze moest de kleren dragen van haar oudste zuster Riek, en die droeg nog 100

0: Was haar navel niet ontstoken, was haar kies wel afgebroken, of haar voeten waren schimmelig en nat.
1: Vieze Lize had altijd wat.
0: En ook vriendjes of vriendinnetjes, die had ze niet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het asielzoekerscentrum in Balk in Friesland blijft nog 3 jaar open. Dat hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA besloten. Het AZC zou in oktober van dit jaar definitief dichtgaan, maar omdat er niet genoeg alternatieve opvangplekken zijn, is dat volgens het COA niet haalbaar. De gemeente De Friese Marren, waar Balk onder valt, is teleurgesteld en zegt juridische stappen voor te bereiden. Het samenscholingsverbod in het centrum van Almere blijft nog ruim 1 jaar van kracht. Burgemeester Hein van der Loo zegt dat het helpt de overlast terug te dringen. Hij stelde het samenscholingsverbod eind februari in omdat de overlast zou toenemen. Volgens Van der Loo wordt de overlast door verschillende groepen veroorzaakt.
2: Dat zijn jongere, oudere mensen, mensen die met drugs in aanraking zijn. En het varieert ook. Dus het is niet aanwijsbaar 1 groep mensen. Het is echt een grote diversiteit aan mensen die hier de oorzaak van zijn.
1: Deskundigen zijn kritisch over de maatregel. Ze noemen het een paardenmiddel. Roemenië heeft een zeedrone vernietigd. Die was opgedoken bij een Roemeens boereiland op de Zwarte Zee. Volgens Roemenië was het een drone uit Rusland. De drijvende kleine maritieme drone was geladen met explosieven. De Roemeense president spreekt van onverantwoordelijke acties van de zijde van Rusland. Roemenië heeft vaak te maken met drones uit de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Belgische brandweer heeft een zeldzame korhoenhaan gered uit het gebied in de Hoge Venen dat volledig door de brand is verwoest. Het dier is overgebracht naar een opvangcentrum. Het korhoen is een ernstig bedreigde vogelsoort in België. Via een herintroductieprogramma probeert men het dier al enkele jaren opnieuw een vaste plek te geven in de Belgische natuur. Maar door de natuurbrand is het leefgebied van de korhoenders zwaar aangetast. 13 vogels droegen hun GPS-zenders en van de helft van hen ontbreekt nog elk spoor. Het weer. Het KNMI waarschuwt in het noorden en oosten van het land voor onweersbuien met kans op veel regen. Vanavond nog buien, vannacht in het binnenland droog en dan temperaturen rond de 13 graden. Ook morgen buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
3: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
4: TechnischExpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.
8: Welcome to Roots Rock Radio. Ja, goedenavond, beste Roots Rockers. Het is donderdag, het is 20 augustus 2026. Jongen, jongen, nog even, het is weer... Roots Rock Radio, Roots, Rudolf's Red Nose Randy Show. Moeten we ook aan het beginnen te werken?
9: Say no more.
8: Nee, doen we niet. Hey, welkom allemaal vanavond hier. Wij zijn in Winsum, waar jullie zitten. Nou, ik weet dat er een in Canada zit te luisteren. Er zal ook wel ergens in Drenthe wat mensen naar ons luisteren. Ik denk van Zevenhuizen. En dergelijke. Hey, laat even weten als je luistert. Vinden we gewoon hartstikke leuk. Dan weten we ook waar we het voor doen. En hier zit hij naast mij. De allerbeste. Wees blij dat, ja, dat het radio is en geen televisie.
10: Ja. Eppe Scholtens.
8: Hij zit hier naast me. Mijn naam is al een paar jaar.
10: Diek Stoppels.
9: I was stung by a wasp, I will tell you, yesterday.
8: Ja, boe.

Ik mocht van Appen niet een nummer van ZZ Top draaien. Er stond een streng verbod op. Maar ik heb toch een ZZ Top nummer. Maar nu in de uitvoering van Dwight Yoakam. I'm bad, I'm nationwide.

0: over ZZ Top gesproken. Ik bedoel, ik heb niks tegen ZZ Top. Maar ik vind het meer iets voor Klaas een uitzending om daar aandacht aan te besteden.
1: Zij, Koos ook net.
0: Ja, om daar aandacht aan te besteden.
1: Maar Klaas is er niet, hè?
0: Volgende week ook nog niet?
1: Nee.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus wij moeten het wel doen.
0: Ja, nou, ja, doe je. Nu, ja. Wanneer ben ik? Wanneer,
1: zijn nu
0: 17, daar ben ik het niet. Dan mag je wel ZZ Top. Nee. En ik moet er ook bij zeggen, en daar komt het ook een beetje door. Ik heb ZZ Top nog gezien op Weert afgelopen juli. Ik vond het toch...
1: Oh, dit jaar waren we
0: ja,
1: er?
0: Dit jaar. Oh, okay. Ja, we zijn er eerder geweest. Maar ik vond het toch een partij slecht en slecht gezongen. En dit en dat. Maar goed, ze kreeg de sfeer er wel in, hoor, daar niet van. Maar nee, ik vond het helemaal niks.

Maar goed, persoonlijk. Geheel persoonlijk, sorry. Ik ga een beetje nationalistisch beginnen vandaag. Met The National. Oh, wat een mooie woordspeling. Nou, The National is eigenlijk een band een beetje indie rock produceert. En ook wel post-punk revival, zoals dat zo mooi heet. Vanavond, ik heb alle nummers even een stukje van beluisterd die we vanavond draaien toen ik op weg was hier naar het studio vanmiddag. En we hebben behoorlijk veel met een beetje donkere, zware stemmen erbij. Je hebt ook één liedje met een hele mooie donkere stem, ik weet niet meer waar het was. Deze valt daar eigenlijk ook wel onder. Vanaf 2000, hoe lang zijn zij in de weer? 2001 zijn zij al bezig, The National. Maar ze kregen eigenlijk behoorlijk veel succes in 2010. En dat was met de plaat High Violet. En van die plaat ga ik nu draaien met die prachtige donkere stem, het nummer Sorrow.

0: The National was dat met Sorrow. Ja, trouwens, op de, even over die bandnaam. Eigenlijk noemen ze zich... Nee, de officiële website van de groep heet niet thenational.com, maar americanmary.com. En daar kwam omdat de eerste naam al bezet bleek te zijn. En daarom nam de groep maar de naam van het vierde nummer van hun eerste plaat. En dat was dus American Mary. En overigens geven de bandleden aan dat ze zowel American Mary als The National maar slechte namen vinden voor een band. Nou, ja, een beetje met hun ooit.
1: Ja, vind ik ook. Hey, vorige week hebben we we eindigden met het nummer de Full Circle Song van Gene Clark. En daarop speelde Spooner Oldham mee. En die speelde ook in het eerste nummer die we die avond gedraaid hebben. Dat was de Second Song. Ja, kun je nog bijhouden. Het wordt ingewikkeld. Dus de cirkeltje was wel rond. En toen was er afgelopen dinsdagavond tijdens Songs and Stories, toen stuurde Koosje mij een verzoekje. Nou, ik dacht, het cirkeltje gaat weer beginnen. Zij vroeg om het nummer van de Nitty Gritty Dirt Band en Mother Mabel Carter, die zingt ook een moppie mee met het nummer Will the Circle Be Unbroken.
0: Ik pak mijn banjo.

0: Ja, de mannen van Nitty Gritty Dirt Band die pakten het nummer in 1972 op. Het oorspronkelijk nummer komt uit 1907 al. En in 1935 heeft A.P. Carter het herschreven tot deze country-uitvoering. Het gaat over het droevige verhaal, over het verlies en de uitvaart van de moeder. Maar het refrein biedt hoop. In de hemel zal de cirkel weer hersteld worden.
1: Mooi, mooi, mooi.
0: Halleluja.
1: Halleluja, daarover gesproken. Voel jij je wel eens schuldig als je ligt te slapen? Of als je lig je wel eens wakker als je, omdat je je schuldig voelt over iets?
0: Nee.
1: Nee, oké. Okay. Nou, mooi. Ik zeg het ook niet zozeer, hoor. Soms natuurlijk wel, maar nee. Maar goed, bruggetjes even vanwege het volgende nummer. Want de hoofdpersoon in dat nummer, die heeft dat wel deugdelijk. Een beetje het tragische verhaal van een man die eigenlijk maar een hele kleine diefstal heeft gepleegd. Hij heeft wel een overval gepleegd, ik geloof, op een snoepwinkel of whatever, zoiets. Een tuckshop, ik weet het niet precies meer. Daarvan ligt hij wakker en hij ligt naast zijn lover. En hij beseft zich dat hij dit niet verdraagt en dat hij haar achter moet laten en dat hij moet vluchten. Want oh, oh, oh, ze voelt zich zo schuldig. Het nummer heet Wednesday Morning, 3 a.m. En het is een prachtig nummer op de allereerste serieuze plaat van Simon & Garfunkel. Naast Sound of Silence, dat daar ook op staat, en dat was de grote eerste hit toen, is dit ook een juweeltje van die plaat. Simon & Garfunkel.

0: Ja, het was een petty crime inderdaad. Maar niet in een tuckshop, niet in een snoepwinkel zoals ik zei, maar in een liquor store. Dus dat maakt het iets ernstiger natuurlijk. Maar goed, hij legde er wel klaarwakker van. Simon & Garfunkel met Wednesday Morning, 3 a.m.
1: Ja, ik ga verder met een nieuw nummer van Mr. Pokey Lafarge. Ik heb hem ooit voor het eerst gezien. Volgende week begint het weer in Groningen, het Noorder. Zon gebeuren alleen, dat soort bands komen er niet meer. Het is allemaal wat kleinschaliger, wat dat betreft, wat de muziek betreft, wat klein geworden, helaas. Maar dit was zeer verrassend. Volgens mij was 2013 dat ik hem voor het eerst gezien heb. Geweldig, wat een show. Wat een prachtige concert gaf deze Pokey Lafarge daar met zijn mannen. Ik heb na die tijd nog een paar keer weer gezien hier in Oosterpoort in Groningen. Maar hij kreeg onlangs van zijn producer, Elliot Bergman, kreeg een geluidsopname waarin iemand dijen kletsen was, op de bovenbenen klappen, dat oude Afrikaans-Amerikaanse ritme. Hambone heet het ook wel. En dat is ook de titel van dit nummer. En Pokey Lafarge zegt dat het nummer laat zien hoe hoe muziek in de kern vooral bedoeld is om mensen te laten dansen. Dus stoelen naar de kant. Hoppa!

0: Ja, Hambone, Pokey Lafarge.
1: Ja, ik ga even naar Mr. Buck Owens, Audijal. Hij is onder andere bekend door het schrijven van het waar Emmylou Harris een grote hit mee heeft gehad, Together Again. Dat ga ik niet draaien. Ik ga een lied draaien van Buck Owens. Lekker oud, het klinkt heerlijk. Heerlijk country, heerlijk gitaartje. Want dat kon hij inderdaad. Hij leeft niet meer. En hij schreef over wat gebeurt er als je heel erg verliefd had, dan slaat je hart toch een klein beetje over. Buck Owens met My Heart Beats. No?
0: Skips a beat.
1: Skips a beat. Beats a skip.

0: Ebbe Scholtens.
1: Ja, die zegt nu even dat dit Buck Owens was met het heerlijke My Heart Skips a Beat. Mijn hart slaat een slagje over.
2: Ja, het kan gebeuren. Als het maar één is.
1: Ja, ja, ja.
2: Twee kan ook nog, maar dan...
1: Je moet op bol, naast dat op.
2: Ja, precies, ja. Hey, we gaan verder met een nummer uit. Begin jaren 90, de band Little Texas. En dat ze hun eigen muziek zingen, nou, dat is op zich niet zo vreemd. Maar ze schreven, produceerden en alles deed deze band zelf. En dat was in die tijd, en vooral in Nashville, was dat eigenlijk wel een bijzonderheid. Want toen waren er veel sessiemuzikanten en professionele songwriters die al dit soort klusjes deden, dat de band alleen maar hoefde te zingen. Daarna zijn ze op pad gegaan. En ze hebben in 1991 of 92 hebben ze ruim 320 concerten gespeeld in één jaar. Dus zo zijn ze aan hun beroemdheid gekomen. Hier is Little Texas met Some Guys Have All the Love.

0: Ja, sommige, hallo? Ja. Sommige mannen hebben alle geluk en some guys have all the love. Al dus Little Texas.
1: The luck.
0: Toch? Ja.
1: Ja,
0: gaan we verder.
1: Ja, er zijn maar twee letters. Ja, we gaan even naar een grote hit van Tina Turner. Maar we gaan geen Tina Turner draaien. We gaan namelijk het origineel draaien. Het nummer heet Steamy Windows. Nou, dat ken je vast allemaal. Hele grote hit van Tina geworden. Maar oorspronkelijk is het natuurlijk echt de Swamp Music van Tony Joe White. Die heeft het geschreven. En die versie ga ik zo meteen horen. In ieder geval, naar verluid gaat het nummer over twee mensen die in een auto zitten en dan heb je maar zo steamy windows om een of andere reden. Ik weet niet helemaal zeker of dat lijkt me nou niet echt swamp music, maar of Tony Joe White dat zo heeft bedoeld. Maar nou, dat kwam wel een beetje voor uit de versie van Tina Turner. Maar nu dus het origineel van Tony Joe White, Steamy Windows.

0: Ja, Steamy Windows, niks Swamp Music. Gewoon lekker nummertje achter in de auto.
1: Oh my god.
0: Ja. Ik dacht, maar ik heb nooit naar die tekst geluisterd. Maar ik, nou goed, ik las er net eventjes over. Maar
1: wat een steek van een wespel met een mens kan doen, hè? Ja, het is echt wel heel erg. Ja. Hey, we gaan verder met Brent Amaker. Amaker, ja, hoe spreek je dat uit? Amaker, zeggen Amaker. We in Nederlands. Amaker.
0: Amaker, ja, yeah, I would say so.
1: Brent Amaker en de Rodeo. Daar gaan we een nummer van draaien. Ik kwam hem tegen en dit vind ik best wel lekker klinken. Ze, als ze optreden, dan zijn ze altijd reten strak in het pak. Een cowboyhoed op, een zonnebril. En ook tussendoor, ze dragen altijd, zolang als ze onstage, maar ook offstage zijn, dan zien ze er zo strak uit. De muziek is een beetje gebaseerd op Johnny Cash en Ennio Morricone. En we gaan luisteren naar een beetje satirisch nummer. Man in Charge.

0: Ja, een beetje van alles. Wat het geluid was inderdaad wel een beetje dat Weidse van Morricone. De stem deed wel denken aan Johnny Cash. Maar er was er ook een stukje rap, hip-hop zat er ook tussen. Brent Amaker en The Rodeo, Man in Charge.
1: Ja, het gebeurt niet zo heel vaak dat we een nummer draaien met een Franse titel. Nu wel. En het meest rare is nog dat er geen woord Frans zo'n beetje in het liedje voorkomt. Misschien behalve de titel inderdaad. De titel is Très Grand Serpent. Wat zoiets betekent als een hele grote slang. En het wordt bezongen of gezongen door de Delonde. Nee, dat moet je anders uitspreken, hè? De Delondes, hoe zei je daar laatst ook alweer?
0: Ja,
1: de Delondes, dat is ook in Pascal. Ik zeg gewoon de Delonde samen met Riley Downing. Hier is le très grand serpent.

0: Hi, I'm Gil Landry at the Take Root Festival and you're listening to Roots Rock Radio.
1: Ja, er komt toch nog een paar meer Franse woorden in voor. Tout le monde, begreep ik.
2: Heel de wereld.
1: Heel de wereld. All the world, all over the world. Oké, komt nu wat langer nummer. Vijf minuten en vijf seconden.
2: Ja, klopt ja. Het nieuwe nummer van Mr. Billy Strings. En het nummer gaat over zijn hometown. Milltown Flood.

Ja, dit nummer van de week, maandag was het, dinsdag. Ik zat in mijn nieuw huis, in mijn werkkamer, keek naar buiten en het regende. Ik moest eerst kijken, god, wat is dat nog maar, regen? Want dat waren we al bijna vergeten. En dit nummer zong ik in, I guess it's raining for the third time today. En het was, op dat ogenblik was er ook zo. En ik vond een heerlijk nummer. Ik denk, die wil ik jullie niet onthouden. We hebben een verzoekje binnengekregen van de Beuk uit Meppel, die stuurde... Even kijken hoor, wat stuurde hij? Ik heb weer een verzoekje. Graag de Amerikaanse indie rockband Wednesday uit North Carolina. En de song Gary's Two. Voor de mensen die binnenkort naar de tandarts moeten... ja, misschien moet je even goed luisteren naar dit nummer. Hier komt-ie. Gary's Two van de band Wednesday.

0: Ja, dit was wel even inderdaad een liedje dat als je naar de tandarts moet je er even over nadenken. Het gaat erover, hij, CQ, zij, kreeg ruzie. En iemand ging er met een honkbalknuppel te lijf. Sloeg alle tanden eruit. Knieschijven nog even. Dus hij ging naar de tandarts en hij zei, haal alles er maar uit. Ook de goede tanden en zet me er maar vals gebit in. En op het laatst dan, daar zit net even de dingen, de clue van het verhaal. Van het meisje komt hem tegen en die vraagt van, goh, ik heb me altijd afgevraagd, hoe kom jij aan zo'n goed gebeurt, terwijl het enige wat jij drinkt is Pepsi Coke. Ik vond het wel een leuk liedje.
1: Wil sugar dus, ja.
0: We gaan verder.
1: Oké, ja, met de Flaco Jiménez. En als we de Flaco Jiménez hebben, dan denk je aan een bruisende accordeon natuurlijk. Die accordeon komt ook in dit nummer voor. Maar het nummer is heel lekker, rustig gedragen. Een heerlijke stem van Flaco Jiménez. En ik zou zeggen, geniet samen met mij van het volgende nummer van Flaco Jiménez. En dat heet This Could Be The One.

0: Dit zou de dag kunnen worden waarop het allemaal gebeurt. Flacco Jimenez met This Could Be The One.
1: Ja, het volgende nummer is van de band Fantastic Cat. We hebben ze al een paar keer live gezien. Ik vind het altijd, behalve dat het goede muziek is, heel grappig zijn ze. Ze nemen zich beslist niet serieus. Dat kun je ook zelf zien aan de titels van de albums die ze uitgebracht hebben. Ze begonnen, hun eerste album heette gelijk al The Very Best of Fantastic Cat. Daarna kregen ze een toespeling op de Now That's What I Call... serie Now That's What I Call Fantastic Cat. En onlangs brachten ze Cat Out of Hell uit. Ah, dat is natuurlijk ook weer een verwijzing naar dat fantastische album van Meatloaf. En Fantastic Cat, Anthony D'Amato, Brian Dunn, Dan DiLego en Mike Montali. Dat zijn ze. En van dat album Cat Out of Hell gaan we luisteren naar How's That Working Out.

0: This is Don DeLego from the Poconos in the United States of America saying hello to everyone out there at Roots Rock Radio.
1: Yeah, and deze Don DeLego, that is one of the four fantastic cats. We gaan weer het
2: moeras in. Toch?
1: Ja,
3: we gaan de moeras weer in. Je stelt dan een lijstje samen en dan kom je op een lijstje terecht. En dan denk je, god, dat is ook leuk, dat is ook leuk. Dus ik kwam een beetje in de Cajun Swamp lijstje terecht. En daar heb ik een paar nummers uit gekozen. Waaronder ook het volgende. Want als iemand ook swamp music kon maken of kan maken, want hij leeft nog steeds natuurlijk, is het John Fogerty. Hij heeft een prachtige swamp plaat gemaakt met de naam Blue Moon Swamp. En

0: Onmiskenbaar natuurlijk John Fogerty met dat lekkere swamp muziek wat hij kan maken. Swamp River Days.
1: Mijn inspiratiebron uit Noord-Holland, Wim, die had van de week volgens mij verderop nog eentje. Maar in elk geval, deze band kwam ik ook al tegen. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Ik weet niet eens of ze nog wel bestaan tegenwoordig, de Youngbloods. Van het album uit 1971, Good and Dusty, het heerlijke nummer Hippie from Olima No. 5.

0: Ja, ja, dan dat, sta je wel.
1: Daar herken ik toch wel heel veel Okie from Muskogee in.
0: Ja, dat klopt. Ja. Die zat er best wel veel in. Maar dat neemt niet weg dat het een heerlijk nummer is van deze band, de Youngbloods.
1: Ja, als er één nummer over bittersweetness gaat, om zomaar eens eventjes zeggen, dan is het wel het nummer Tennessee Whiskey. Dat kennen we natuurlijk tegenwoordig allemaal van John Stapleton. Maar het origineel is van David Allan Coe. Die heeft het geschreven. Klassieke
0: country. Chris Stapleton trouwens.
1: Wat zei
0: Chris
1: ik
0: dan? Stapleton. Jij zei John.
1: Oh, Chris Stapleton natuurlijk. Detali. Ja, Detali. Maar Chris Stapleton natuurlijk, die maakt het echt nu een grote hit van. Maar het is dus eigenlijk geschreven door David Allan Coe. En de verteller vertelt eigenlijk over zijn destructieve verleden van zwaar drinken, eenzaamheid. En daartegenover de helende kracht van een nieuwe romantische relatie. En daarin vergelijkt hij de liefde van zijn partner met die smooth, warm liquor. Dus natuurlijk in dit geval die whisky. Het is een heel ander. Je herkent het nauwelijks trouwens als je dat vergelijkt met dat van Chris Stapleton. Maar ik moest eens even goed luisteren. Is het nou hetzelfde liedje? Maar dat is het wel degelijk. David Allan Coe met Tennessee Whiskey.

0: hier naast mij staat iemand die zei, is dit zilveren laadje? Ja, dus ik moest ook eerst even goed luisteren hoor, maar de tekst is gewoon 100% hetzelfde. En het is daar ook, het is geschreven door David Allan Coe. Dus het klopt helemaal.
1: Ik geloof jou. Oh. Jij bent een schoonmeester.
0: Voor dit keer.
1: Nee, jij bent een schoonmeester. Je hebt altijd gelijk.
0: Ja, is ook
1: Ja, je zei al in het in de vorige uur zei jij deze keer veel diepe, bruine, donkere stemmen. Maar ik wil daar de uitzondering bevestigen, de regel natuurlijk. Want dit kwam ik weer tegen via Instagram. De Abalone Dots, dat is een Zweeds dames trio is dat. Die prachtig mooi kunnen samen zingen. En dat wordt gecombineerd met wat Canadese troubadour poëzie van Mr. Ron Sexsmith. En deze Ron Sexsmith, dat is een zogenaamde songwriter van tal van grote namen als Paul McCartney, Elvis Costello en Elton John. Die hebben zijn bewondering uitgesproken voor zijn schrijfkunst. En deze Ron Sexsmith en de Abalone Dots hebben een nummer gemaakt. En je hebt het ook al over spijt hebben en spijt krijgen. Nou, de titel van dit nummer is Regrets.

0: Ja, heerlijk. Hier geniet ik van deze Abalone Dots. En dat Ron Sexsmith meezingt, ja, dat maakt het alleen nog maar mooier.
1: Ja, klassieke country, Bakersfield sound, primitive folk of blues, early rock and roll. Het is allemaal besteed aan Mr. Charlie Crockett. En dat bewijst hij op zijn plaat Welcome to Hard Times. En daarvan gaan we de titelnummer draaien, het titelnummer.
2: I'm Charlie Crockett, and this here is Roots Rock Radio.

0: hard times.
1: Ja, al voel je eens een keer niet helemaal fit en niet helemaal lekker. En beleef je wat hard times. Gewoon doorzetten. Het is bijna weekend.
2: Precies. Maar over bijna weekend gesproken.
1: Ja.
2: Het gaat niet door.
1: Wat dan?
2: Ja, het weekend wel, maar bijna weekend.
1: Gaat het weekend niet? Bijna
2: weekend. Ja, het weekend gaat wel door, maar bijna weekend gaat niet door. De mannen, die zijn er vanavond niet. Ze zouden vanavond hun rentree...
1: Maar ze zijn er al 6 weken
2: maken. Niet. Ja, nou ja, dat was 7 weken. Dus, okay.
1: Nou jongens, sterkte ermee. We begroeten jullie graag volgende week donderdag. Dat is dan, wat is het dan?
2: 27
1: augustus. Hier in de studio.
2: Ja.
1: En op die te weten.
2: We gaan Down Under, naar de Outback. Don Walker, hij is centrale songschrijver en toetsenist van de rockband Cold Chisel. En, maar hij doet zo nu en dan ook eens een keer wat solo-uitstapjes. En op 7 augustus heeft hij zijn nieuw album Love Songs uitgebracht. En daarop staat ook dit heerlijk nummer, The Girl I Used to Know.

0: Ja, Amerikaan of niet, ik weet niet. Maar het is al een heerlijk nummer van deze Don Walker, The Girl I Used to Know. En het volgende persoon die gaat iets vertellen over Neil Armstrong. Van dat was de eerste.
1: Ebbe Scholtens.
2: Man on the Moon. En toen kwam R.E.M. met Man on the Moon. Maar nu gaan we Man on the Moon van de band Kingfisher. Eigenlijk een hele opkomende nieuwe band uit een indie folkband uit Ierland, notabene Limerick. Daar komen ze weg. Gevormd rond de universiteit al daar. En hun muziekstijl eigenlijk, is eigenlijk melodieuze folkrock met invloeden van traditionele Ierse muziek. Gitaar, banjo en mondharmonica. Met andere woorden, dat past perfect bij Roots Rock Radio. Hier is Kingfisher. En dan moet ik wel even graven naar de titel. En dat is, oh ja, Man on the Moon.

0: Kingfisher uit Ierland dus. En mocht je dit lekkere muziek vinden en helemaal niks hebben met Sinterklaas op Sinterklaasavond. 5 december treden ze op in de Oosterpoort in Groningen. Kingfisher.
1: En dan gaan we verder met Chuck Prophet en zijn debuutalbum No Other Love uit 2002. Ah, daarop staat het verhaal van een primo en het is een beetje ja, het verhaal, het meeslepende verhaal van een persoon dat op de vlucht is of voortdurend onder druk staat. Here is Run, Primo, Run.

0: Do Strachan en Strachan en The Good Neighbors. Dat is de naam van de band die de nummer 2020 voor jullie op muziek zetten en speelden van de plaat CD. En de nummer heette Walking Away.
1: Ja, en het volgende nummer, ja, dat heeft een beetje te maken met jouw app wel. Angel, hè? Een angel van ook een wesp heeft een angel. Dat heb jij kennis meegemaakt. Maar het angel in dit geval wordt op zijn Engels uitgesproken als Angel. Angel Eyes van John Hyde, dat nummer ga ik draaien. Hij heeft het geschreven, maar het was eerst Jeff Healey die er een hele grote hit mee gehad heeft. En later heeft hij het zelf ook wel opgenomen. En ik kwam op dit nummer, want Angels, dat is het thema van mijn volgende uitzending van Songs and Stories. Komende dinsdag dus alle liedjes die met angels te maken hebben. Of angels, dat mag ook in dit geval hebben hoor. Ja. Die kun je dan aandragen. Maar we houden het nog even bij John Hyatt met Angel Eyes.

0: Ja, ik denk dat deze ook al de playlist voor dinsdagavond staat tussen 6 en 8 uur van Songs and Stories. Angel Eyes, John Hyatt.
1: Ja, Willie Nelson, hij kreeg 8 kinderen en één daarvan was natuurlijk zijn zoon, die inmiddels Lucas natuurlijk, moet ik zeggen, zijn zoon Lucas. Die in zijn jeugdjaren aan het surfen ging, skateboarden en maar ook al gauw, hoe kan het ook anders, in zo'n familie aan de muziek ging. En dat deed hij heel verdienstelijk. Zo verdienstelijk dat hij al gauw een band op ging richten, Lucas Nelson en The Promise of the Real. Hij werd ook al snel gevraagd door Bradley Cooper. In verband met de film, met Lady Gaga daarin. Star is Born. En daar heeft hij dus een hele grote rol in gespeeld en er ook prijzen mee gewonnen, geloof ik. Dus die Lucas, die ken wel wat. Hij kan ook lekkere muziek maken zelf natuurlijk. Hij kan goed zingen. Zijn stem lijkt een beetje op zijn pa. Maar dat maakt helemaal niks uit. Hier is Lucas met The Promise of the Real. En dan moet ik even de titel nog opzoeken. En dat is Just Outside of Austin.

0: Ja, de Garrett Boys kregen hulp van niemand minder dan Steve Earle voor dit nummer Back Home.
1: Dylan en Clark was natuurlijk een country rock samenwerking tussen ex-Byrds lid Gene Clark en bluegrass banjo-speler Dow Dillard. En zij zijn onder andere verantwoordelijk voor het volgende nummer dat beschrijft hoe die trein zo heerlijk 's morgens vroeg wegrijdt. Dat nummer is natuurlijk ook groot gemaakt door de Eagles. Train leaves here this morning.

0: Ja, het zou kunnen dat de trein morgen vertrekt. En zelfs de kans dat ik erop sta. Nou, wie weet. Dit was het laatste nummer van mijn kant. En ik stap zo in mijn auto en ga naar Roes. Tot de volgende week. Het was leuk, lekker, mooi.
1: Ja, we hebben nog eentje van, het draait niet helemaal voldoende tijd. Dr. John, keep that music simple. Just yes.

0: Dr. John met Keep That Music Simple. Hey, ik houd er ook mee op. Het is 9 uur. Tot volgende week. En naast aan de dinsdagavond Songs and Stories met het thema, wat zei ik? Angels. Hey, tot ziens. En nog één tip van onze collega Piet.
1: Luister volgende week ook weer naar Dick en Ebbe aan Roots Rock Radio.
2: Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: met Mariana.
7: Technisch expert Jansen.nl. Omroep Het Hoge Land.

Ze had een zalfje van de dokter dat naar Liesel rook, om haar kwalen te verhelpen. Ja, haar naam was Vieze Lize en die had ze ook, dus het leed was niet te stelpen. Dat kwam, ze moest de kleren dragen van haar oudste zuster Riek, en die droeg nog 100.

0: was haar navel niet ontstoken, was haar kies wel afgebroken, of haar voeten waren schimmelig en nat.
1: Vieze Lize had altijd wat.
0: En ook vriendjes of vriendinnen.

Lize's kwalen gingen over, want ze dacht er niet meer aan. Wel was ze zeer doorlopend zwanger, maar dat komt er dikwijls van. Ja, ja. Die Lize alweer een keer.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, dan wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. Servië heeft hulp gekregen vanuit Rusland om een grote bosbrand te bestrijden. Een Russisch blusvliegtuig vloog gisteravond over Bulgarije het land binnen, ondanks dat EU-sancties dat verbieden. Bulgarije liet het toe, maar het leidde tot kritiek van de Bulgaarse oppositie, zegt correspondent Thijs Kettenis.
2: Die zegt bijvoorbeeld dat Rusland dit blusvliegtuig ook kan gebruiken voor spionage. En dat bekend is dat Servië en Rusland ook samenwerken op het gebied van inlichtingen. Dus daar is wel degelijk kritiek op.
1: Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen gebruik gemaakt van Europese hulp. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan, zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Er wordt te veel gekeken naar de fouten van artsen en verpleegkundigen en te weinig naar de omstandigheden die tot die fout hebben geleid. De gemeente De Vrieske Marren denkt na over juridische stappen nu een AZC in het dorp Balk tegen de afspraken in langer open blijft. Volgens het COA kan de opvang niet dicht vanwege een oplopend tekort aan opvangplekken. Burgemeester Stoel van De Vrieske Marren reageert.
3: Dus ik heb niet de illusie dat we op korte termijn een oplossing hebben waarbij het AZC in Balk niet meer nodig is. Desalniettemin, we hebben wel een afspraak met het COA. Ze hebben daar een taak om dat wel na te streven.
1: De opvang in Balk zou in oktober definitief sluiten, maar blijft nu nog 3 jaar open. Het weer, vannacht wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgenochtend schijnt af en toe de zon, maar al snel komen er vanuit het noordwesten weer buien onze kant op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: nummer 1.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
9: Wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Loos verstreken tijd, ook nu eindelijk op zijn eind.
5: heb er naar uitgekeken. Naar nu. Naar dit moment.

Shalida. Hoe is het jou vergaan? Of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is. Wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis, maar dat je er weer bent.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Ziekenhuizen pakken het onderzoek naar medische missers niet altijd goed aan. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg tegen Nieuwsuur. Volgens de toezichthouder kijken ziekenhuizen te veel naar de individuele zorgverleners die een fout zouden hebben gemaakt en te weinig naar omstandigheden die tot die fout zouden hebben geleid. Daardoor neemt de kans op fouten al jaren niet af. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 11.000 medische missers gemeld. Bijna 1800 hebben ernstige gevolgen, zoals een verkeerd been dat is geamputeerd. Nederland en enkele andere landen veroordelen het besluit van Israël om door te gaan met een illegaal bouwproject op de bezette westelijke Jordaanoever. In een verklaring van onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk en het VK staat dat het onacceptabel is dat Israël biedingen opent voor een bouwplan van 3400 woningen. Als het plan in bezet Palestijns gebied doorgaat, wordt de westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De landen zeggen dat Israël zo een twee-staten-oplossing ondermijnt. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer, vooral in de noordelijke helft nog buien. Geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag. Minima vannacht rond 13 graden. Morgenochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog zeker 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels eerst een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen. Daardoor kan een ander vliegtuigschip, de Abraham Lincoln, na bijna 9 maanden op zee eindelijk naar huis. De 5000 bemanningsleden daarvan zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, geleidelijk alleen nog aan de kust neerslag, minimaal vannacht rond 13 graden. In de ochtend af en toe zon, maar al snel vanuit het noordwesten buien bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marre bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marre heeft volgens de spreidingswet. Op een rivier in het noordwesten van Nigeria is een boot omgeslagen en gezonken. Lokale autoriteiten zeggen dat er zeker 47 mensen zijn verdronken, onder wie veel kinderen. Er waren zeker 80 mensen aan boord. Vermoedelijk was het schip veel te vol. De eerste 20 migranten die de VS heeft uitgezet naar Liberia zijn daar de afgelopen dag aangekomen. Het gaat om mensen die niet kunnen worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Liberia heeft toegezegd dit jaar 1200 migranten van de VS over te nemen. Het Afrikaanse land zou daarvoor $5 miljoen ontvangen. Ook met andere landen heeft de VS zulke afspraken gemaakt. In zijn verkiezingscampagne had president Trump de grootste deportatieoperatie ooit beloofd. Het hardhandig oppakken van migranten door de immigratiedienst ICE leidt sindsdien tot veel protest. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax goede zaken gedaan. In Zwitserland werd Sion met 4-2 verslagen. FC Twente was minder succesvol. Thuis in Enschede was FC Karabach uit Azerbeidzjan met 1-0 te sterk. De terugwedstrijden zijn volgende week. De winnaars plaatsen zich voor de groepsfase van het toernooi. Voor de verliezers zit het Europese avontuur erop. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Morgen trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen met Marianne.
2: Technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De speedboot die twee weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. De 46-jarige man uit El Salvador is nu opgepakt door de immigratiedienst ICE omdat hij illegaal in de VS woont. Hij zal worden berecht voor roekeloos gedrag en moet een eventuele celstraf uitzitten. Daarna wordt hij het land uitgezet. De speedboot kapseisde in een scherpe bocht. Een vrouw en haar baby kwamen om het leven. Europese landen veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan op de westelijke Jordaan-oever door te zetten. Israël is gestart met de aanbesteding voor de eerste 1200 huizen ten oosten van Jeruzalem. Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en